0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Hallo, Sven en Anke hier, van de ochtendshow bij Joe. Met een verlenging van de zomer. Maar volgende maandag gaan we vanuit Plopsaland uitzenden en daarna moet iedereen weer naar school. Haha. Over weken is het zover, hè? Ik wil het toch
3: ja, sorry
2: zeggen.
3: Lieve mensen, ik ben nog niet zo vrolijk. Maar gelukkig misschien maar. Het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen, nieuwe schietpartij in Brussel. Het onderzoek in Onne gaat voort. En tegenvaller voor onze Red Panthers. Opnieuw een schietpartij in Brussel dus. De 6e al in amper 3 dagen tijd. En de 3e in de wijk Sint-Gilis. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Raakt niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilis. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
5: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
4: Timeo verdween met zijn vader, die nog altijd spoorloos is. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven op 0-0 steken. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als 2e. Waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima vandaag rond 23 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en dan 26 graden.
3: Waar gaat het al langzaam op deze dinsdagochtend om 6 uur? Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Zaventem verlies je 20 minuten. En 5 minuten richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe.

0: Witte, laten we beginnen met Get Out of Your Bed. Rustig op deze dinsdagochtend. Get Out of My Dreams.
1: Sven en Anke.
0: Gisteren de Vuelta. Het was de derde rit. Hebben ze moeten stopzetten. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Het was daar noodweer. Want bij ons gaat het vandaag zo langzaamaan naar wisselvallig gaan. De komende dagen warm. Maar af en toe regen. Het begint bijvoorbeeld bij jullie daar al in Limburg in het oosten. Zou het vandaag al kunnen regenen. Mijn excuses daarvoor. Bij ons in het westen houden we het nog droog. Maar in de Vuelta was het met hagelbollen zo groot als, ja, kanonballen, jongen. Het was echt niet helemaal. Het was in de Pyreneeën.
2: Ach, tennisballen. Waarom de tennis? Ik heb het niet gezien.
0: Nee, het was echt groot. Was
2: tennisballen.
0: Echt groot. Ja, maar in die zin dat ze zijn moeten gaan schuilen. Sommigen in een hotel, anderen in een bestelwagentje. Gewoon een bestelwagen die daar stond langs het parcours. Zijn die renners gaan schuilen. En Pogacar die had zelf aangegeven van, jongens, dit gaat niet hoor. Hier kunnen we niet door blijven rijden. Geannuleerd. En vandaag gaan ze in Andorra nog eens een poging doen om de vierde rit verder te rijden.
2: Zeg, weet je wat op sterven na dood is?
0: Zeg het mij, Anke.
2: De dorpskermis.
0: De dorpskermis?
2: Hoe erg? Op dit moment is er een dorpskermis tussen aanhalingstekens in Herzelen. Weet je hoeveel kraampjes dat daar staan?
0: Nee.
2: Want meestal een dorpskermis, dan denk je, dat zijn botsauto's. Dat zijn een viskraampje, een schietkraampje, een karuselletje, een fritkraam en een smoutenbollenkraam.
0: Vissen.
2: Nee, in Herzelen.
0: Oei.
2: Alleen een smoutenbollenkraam.
0: Oei, dat is ja.
2: En ze hadden van alles georganiseerd afgelopen weekend. Ze hadden optredens van Lindsay en Willy Sommers geboekt, want ze wouden een groot event daar doen in Herzelen. Die man van de voorkramers wou komen. De schepen heeft 50 voorkramers gebeld.
0: Oh,
2: allemaal hadden ze een excuus. Ziek, platte band met de wagen, karuselletje kapot. En wat bleek? Dan stonden ze op de kermis in Haltert.
0: Ah, okay, ja.
2: Want daar zijn veel meer mensen, daar valt veel meer te verdienen. En het schijnt, ja, heel veel voorkramers willen niet meer. Valt ook wel te begrijpen dat die veel meer geld willen verdienen. Dus ze moeten nu wat reanimatiepogingen gaan doen om de dorpskermis toch terug op de piedestal te zetten. Ik zou zeggen, als je erin zit in de buurt, gewoon eens op bezoek gaan. Want wij negeren die ook altijd die dorpskermis.
0: Ja, maar zeker die hele kleine dorpjes in steden is het nog wel eens. Maar die hele kleine dorpjes is het moeilijker en moeilijker.
2: Vanaf nu elk gehucht en Hassel, te grote doen we niet meer.

0: is een plezant ritme. We gaan langzaamaan naar het ritme van de ochtend als je niet erg vindt. Corona Rhythm of the Night.
1: De ochtend van Joe.
0: Vandaag in de krant. De hele kleine dorpskermissen zijn een beetje aan het verdwijnen. De concurrentie van de grotere dorpen is bikkelhard. Dus die hele kleine dorpjes, daar is bijna niks meer. Er zijn een paar uitzonderingen. Goele zegt bij ons in Neerouteren, dat was ook bijna niks meer. Maar de plaatselijke horeca heeft dat uit het slop kunnen trekken. Eva die zegt, de dorpskermis bij ons in Molenstede, dat is nog wel iets. Dat is in de buurt van Diest. Nog altijd het evenement van het jaar met 5 kramen.
2: Woehoe.
0: Wow, dat is de moeite. En in Ezen bij Diksmuiden staat er al een aantal jaar alleen maar een schietkraam en een viskraam op de kermis. En daar houdt het bij op.
2: Ja, maar in sommige dorpen is het nog altijd wild, hip en happening. En neemt de helft van het volk dat daar woont verlof met de kermis.
0: Echt? Oh, cool.
2: Lisbeth, dat is waar, hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Goedemorgen, dankjewel
2: Sven. Doe jij dat ook? Kijk je daarna uit? Zet je dat in de agenda van verlof nemen, de kermis?
3: Ja, hier wordt het echt nog enorm goed gevierd eigenlijk, de kermis. Zowel met de kindjes als het heel goed weer is op de kermis zelf, waar de kermissen doen het. En dan zeker ook de horeca hier in het dorp ook. Hè.
2: Ja, en dat is binnenkort weer terug, hè?
3: Ja. De tweede zondag van september, dat ik dat. Als ik het juist zeg, is hier in Reti de kermis. En dan in maart hebben we steeds de jaarmarkt, dat ze zeggen. Dan is er ook een marktje ook nog bij. Hè.
2: Ja. Maar weet je, hè, ik vind kermis, hè, ik word nog altijd zielsgelukkig van kermis.
0: Is dat zo, ja?
2: Vroeger was dat echt zo de hoogperiode thuis. Mm-hmm. En dan kreeg ik ook altijd van mijn ouders kermiskleren.
0: Kermiskleren?
2: Ja, dat bedoel ik niet marginale figuurlijk van de kermiskleren, wat ze zo vroeger zeiden met een negatieve bijklank. Maar echt, dan gingen we shoppen en dan mocht ik als de kermis zondag was, die kermiskleren aandoen.
0: Ja.
2: En dat was, dus ik kreeg geen nieuwe outfit op 1 september, maar wel als de kermis was. En dat was in oktober.
0: Zo zie je wat verschil in opvoeding, hè? Zij kreeg nieuwe kleren voor de kermis en ik kreeg nieuwe kleren als het Pasen was. Dus, want dan gingen we naar de kerk met z'n allen.
2: Dat hoefde ik niet te doen. Ik moest gewoon frietjes eten aan een kraam en mooi gestyled zijn. Dat van mijn

0: Of je brengt je zoon of dochter zelf naar Vrienden, de Jeugdbeweging, de Padel en Vijf, het Zwembad, het Centrum en de Les. Of je koopt hem vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: allemaal koken.
9: En? Wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadillas!
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
13: Sven en Anke.

0: Als ik aankijk, zie het gewoon. We zijn allemaal besmet door het Christoph-virus, wat iedereen doet dan op het juiste moment. Wow, wow, wow, bij Neil Diamond, Sweet Caroline.
1: De ochtend van Joe.
0: Altijd lekker in de ochtend, een eitje bij het ontbijtje. 2 eitjes, 3 eitjes voor de grote eters, spiegeleitjes, gekookt.

0: eitjes, gepocheerde eitjes, salmonella eitjes. Ja, dat laatste moet je voorzichtig mee zijn. Het is het grote nieuws in de krant vandaag dat er minstens 300 mensen zijn besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. En dat wil je eigenlijk echt niet voor hebben. Ze kwamen allemaal van de Belgische eierproducent Larco in Geel. Het bedrijf is op 10 augustus gesloten en de eieren zijn teruggeroepen, niet alleen in ons land, maar ook in Italië, Nederland, Spanje. Wij waren onze eieren in heel Europa aan het verspreiden en dat wil je niet voor hebben. Trouwens, ook in het Verenigd Koninkrijk is er een grote salmonella-uitbraak. Die eisen daar al 1 dode, hè. Dus je moet er lacherig over
1: te doen. Ja, heb jij dat ooit al eens gehad?
0: Een salmonella-ei?
1: Ja, nee, ik hoop maar gewoon niet. Salmonella in het algemeen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh, natuurlijk
0: jij wel?
1: Niet.
0: Heb jij salmonella gehad?
1: Nee, maar het is gewoon maar een vraag. Van,
0: hoe zou ik dat dan hebben, salmonella?
1: Oh, ja.
0: Popje!
1: Ja, maar ja. Maar is het wel, zijn die vratjes nu weg daar?
0: Okay. Maar eitjes, ik...
1: Heeft dat zelf je geholpen?
0: Stop ermee, Anke.
1: Sorry, maar ik dacht, je gaat het eigenlijk eens opbiechten aan iedereen. Maar
0: ik wil het ei niet kwijt.
1: Je wilt het niet meer over hebben. Oké, dat is goed. Ik heb zo meteen, ga ik het wel nog hebben over eitjes.
0: Over eitjes?
1: Ja, ik heb echt zoiets, ik heb altijd iets voor. En ik probeer het op te lossen, eigenwijs.
0: Eigenwijs, is goed, hè. Ze is
1: met,
0: goed, hè.
1: Met iets dat helemaal niet helpt. En nu heb ik een tip gelezen. Ik heb het nog niet gedaan, maar het lijkt me logisch om het zo op te lossen in de toekomst.
0: Een probleem met eieren?
1: In de keuken.
0: Oké, dat ze rot zijn. En, oké.
1: Nee, niks met rot. Nee, gewoon in de keuken.
0: In de keuken, met de pan.
1: Met de pan.
0: Zo meteen.
1: Maar dat zal. Dit is Joe.

0: Me Maybe van Carly Rae Jepsen. En zometeen een hele goede eiertip. Het vervelend ding. Dat gaat je nooit meer overkomen in de keuken na die tip. Het nieuws van 6:30 van Krim.
1: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel. Voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt nu onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onnay bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. De kans lijkt wel erg groot. De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg niet kunnen winnen tegen Argentinië. Onze Red Panthers bleven op 0-0 steken. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door dit gelijkspel pas als tweede in hun groep. En daardoor spelen ze niet langer in eigen land en nemen ze het overmorgen in en tegen Nederland op voor een plaats in de finale. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer bij 23 graden. Morgen eerst buien en later opklaringen bij 26 graden.
0: Het gaat al langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Richting Brussel E40 tussen Sterrebeek en Kruinem. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 5 minuten al omhoog.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: 6:30. Een tip voor een schaalvrij leven.
0: Kijk, hè, dus als je zo een eiken tikt tegen de rand van de pan om een spiegel uit te maken, slagen jullie er altijd in om dat zonder stukjes schaal nog in de pan te doen? Hè? Dat zo meteen...
4: Nooit.
0: Heb jij dat ook altijd voor?
4: Kan toch niet koken?
5: Ja, meestal wel.
0: Jij lijkt me niet het type dat een spiegel hij bakt.
5: Ja, niet zo vaak, nee.
0: Dus je hebt dat dan nog niet echt voor?
5: Nee, ik heb dat ook niet zo vaak voor.
0: Bakt jij wel eens een spiegel eigenlijk?
5: Grim is al lang weg. Oh, Grim is dat weer aan zijn bureau te werken op dit moment.
0: Grim dacht wel een saaie tip, gaat dat zijn, ik ben hier weg. Nee, maar kijk, ik heb dat altijd voor, want wij bakken echt, hè. Ja, zeker. Poh. Ja, elke zaterdag en zondag.
5: Spiegeleitjes altijd. Okay.
0: 6 of zo.
5: Wat?
0: Ja.
5: Per persoon?
0: Nee.
5: Ja, vooral
0: ieder 2 of zo. Ja. Zat, in ieder geval. Maar ik heb er altijd voor dat er van die stukjes eierschaal in de pan blijven. En dan ga ik dat met zo'n houten spatel proberen zo te schrobben naar de kant. Waardoor dat ei al zo half uit elkaar ligt.
5: Een pincetje doen of zo, Hanke.
0: Ja,
5: ik heb zo'n die...
0: Een keukenpincet.
5: Ja, ik heb keukenpincet.
0: Bestaat dat zelfs?
5: Natuurlijk bestaat dat.
0: Mag ik wel zeggen, of pak je dan die van die wenkbrauwen om even... Ik wist niet dat dat bestond.
5: Ja, tuurlijk.
0: Ik wist niet dat dat bestond. Was nog iets veel gemakkelijker.
5: Ja,
0: want anders probeer ik met een vork, een lepel. Ik doe het altijd fout. Wat moet je doen? Gewoon je vingertopje nat maken.
5: Ja.
0: In de pan gaan.
5: Ja.
0: Dat dingen zoeken, het stukje schaal.
5: Ja.
0: En eigenlijk wordt je vinger een magneetje.
5: Ja, dan zegt dat het aan eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Een beetje nat. En dan wup, zonder dat je pijn doet, zonder dat dat warm is, wordt dat... Dus in plaats van daar met die spatel weer te gaan schrobben of je pincet vanuit de badkamer te gaan halen...
5: Is dat ook die vinger vanuit de badkamer? Ja, maar ja. Allee, ja.

0: gebeurt niet vaak. Maar Sven en ik, we hebben allebei hetzelfde lievelingsliedje op dit moment.
1: Ja, is leuk. Is echt leuk.
0: Boston van Stella Lefty, die is nog geen 25, dat meisje.
1: Oké, okay, top. Perfect.
0: Maar als wij in Amerika zouden wonen, zouden wij toch wel zo echt een country boy and girl zijn.
1: Zo ver zou ik niet gaan.
0: Ik wel. Straks bij Sven en Anke.
1: Ja, maar eigenlijk ook wel leuk, want in onze spotlight elke dag 6:15 zetten we iemand uit de krant of uit het nieuws of iemand die ons op een of andere manier bijzonder aanspreekt in de spotlight. En ik ben zo blij, want een van mijn idolen is weer een hele ander soort stijl muziek. Die heeft de voorpagina van de krant gehaald, eindelijk. Want ik leur er al zo lang mee om er eens een keer goed reclame over te maken. En dat ga ik vandaag nog eens doen. Hij is een van de grote helden die binnenkort op een podium in ons land staat. En we moeten hem extra aandacht geven deze ochtend. Zometeen eerst.
2: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
11: Dit is Joe.
2: Sven en Anke.

0: Ja, het is een leuke joyride. Elke dag tussen 6 en 10. Ondertussen al het 11e seizoen van Sven en Anke. Rockset. Oké, het is weer tijd voor iemand in de spotlight te zetten.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, DJ Priester Padre Guilherme.
2: Jouw grootste idool.
0: Grootste idool. Maar ik volg hem al een tijdje op Instagram. En als je dat nog niet doet, moet je het eigenlijk ook wel eens gaan doen. Want we zijn vandaag 25 augustus. En over een paar dagen komt die wereldster van de dancemuziek naar Maritsu. Meer bepaald naar de abdij van Maritsu. Want op 28 en 29 augustus in die hele rustige, serene, mooie abdij vindt een echt rave-festival plaats. Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is eigenlijk al bekend geraakt in het voorjaar. Toen is er een filmpje van de abt, van abt François, viraal gegaan. Want François liep met een koptelefoon echt in zijn habijt, liep hij rond aan de abdij en iemand vroeg hem: naar wat ben je aan het luisteren? En toen zei de abt dit hier.
3: Bonjour, je peux vous poser une question?
4: Oui.
3: Qu'est-ce que vous écoutez?
4: Oui, well, peace, de Patrick Guilherme.
3: Wow.
4: Il sera à Maritsu les 28 et 29 août.
3: Mais non.
0: En hij zei eigenlijk, ik ben naar Padre Guillermo aan het luisteren, want die komt naar ons hier in augustus. Het is de allereerste keer dat ze een festival daar organiseren. Ze hebben daar geen ervaring mee. Maar ja, het verkoopt onwaarschijnlijk, want die Padre, dat is echt een wereldster. Het is een Portugees. Hij ziet er ook echt uit als een pastoor. Kale hoofd, brilleke.
2: Ananeles.
0: Ja, en zo'n gezonde glimlach en zo'n beetje blozende wangen.
2: Heeft zo'n
0: Romeins kolletje aan, zoals de pastoor. Vroeger. En hij draaide wel eens op kleine fuifjes zo in de parochiezaal. En dat is groter en groter geworden. En nu treedt hij overal op. En hij speelt alle soorten dancemuziek. Bijvoorbeeld, hij heeft nu op zijn Instagram gepost dat hij Freed from Desire in de mix smijt. Of ook Scatman John, dat soort dingen. Maar tussendoor steekt hij ook religieuze muziek, zoals het Ave Maria. Dat verwerkt hij dan in dancemuziek en dat klinkt dan zo.

0: En alle spotlights dan aan. De paarden met zijn handen in de lucht en iedereen gaat dan mee. Op dit soort muziek. Dat is echt keicool om te zien.
1: Dat gaat in Maret Suzo zijn.
0: En ik ben benieuwd of er ook een boodschap van de paus gaat zijn. Want hij heeft dus op de jongerendagen gedraaid. Daar stonden echt maar honderdduizenden jongeren bij elkaar. En dan was er plotseling, midden in zijn set, was er een boodschap van de paus aan al die jongeren. En dat heeft hij ook geweldig goed in de mix gesmeten. Dat ging zo.
2: And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
0: Dat is echt de Morrowland stuff, hè?
1: Amai.
0: Niet normaal. Maar er is ook iets aan het gebeuren bij de jeugd. Heel veel jongeren zijn weer geïnteresseerd in spirituele dingen. En als je dit sausje erover kan gieten...
1: Ja, dan kan het eigenlijk... Het brainwashen gaat dan eigenlijk nog beter.
0: Ja, brainwashen.
1: Werk, hè?
0: Het is een echt... Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar het is een hele sympathieke
1: Oh ja, hoe hard lijk je op die man? Jij was toch ook bijna pastoor geworden, hè? Je bent dan DJ geworden. Ja. Jij bent DJ geworden. Misschien kan jij dan eens, weet ik veel, de mis gaan doen.
0: Dan moet
1: een
0: switch gaan maken.
1: Een switch.
0: En nu volle bak DJ.
1: Position switch.
0: En ik toch intreden in het klooster. In de abdij van Maritsus. Oké. Okay.

0: 77 geworden. Natalia en Riding By.
1: Nog exact 1 week en dan wordt er van beneden aan de trap naar boven geroepen. Timo, Shania, opstaan, lui vatsen, tijd om naar school te gaan. En Timo en Shania die draaien zich nog eens om en denken, nee, laat me met rust, ik ben moe. Not born to run.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoopman! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoopman, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: We zijn in een gulle bui deze ochtend. Niet alleen tickets weggeven, familietickets voor Plopsaland, de pannen volgende week maandag, maar we hebben een cadeautje voor iedereen in de app kunnen regelen. Zometeen na 7 uur, na het nieuws met Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Nieuwe schietpartij in Brussel. Autopsie na de vondst van een lichaam in Onet. En de Red Panthers spelen hun WK halve finale in en tegen Nederland. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel. Voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilis. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilis. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
9: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
8: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Collega Jana Valken.
10: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
8: De stad Hasselt is een uitzondering, want daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terecht kwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd. Vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 300 mensen zaten een tijdje zonder stroom. Op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Scherniers.
11: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
8: De halve finale in Nederland is al voor overmorgen.
12: Hey Jonas, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Hey Jonas, wat brengt het weer vandaag? Als ik naar buiten kijk, is het vooral nog een beetje donker bij ons.
13: Ja, op dit moment zijn er nog wel wat opklaringen, maar geleidelijk aan zal toch wel de bewolking toenemen. En deze namiddag vergroot dan vooral over de oostelijke provincies de kans op wat regen of een paar buien. Maar in het westen, daar zullen we het de hele dag droog houden en is er toch ook nog altijd wel ruimte voor de zon bij temperaturen vandaag rond 24 graden. En dan morgen, dan gaan we grijs starten en trekt er in de loop van de voormiddag ook nog een storing over het land. Dus met wat regen, een paar buien. Maar na de middag gaat het dan mooi opklaren. En dan wordt het zomers warm. Morgen gaan we naar temperaturen rond 26 graden. 20 graden.
14: En Jonas, ik weet dat je het uitgebreide weerbericht pas over 2 uur doet, maar is donderdag echt nog altijd zo pittig als aangekondigd werd?
13: Vooral de avond. Dus overdag gaat het meevallen, maar s'avonds komen er onweersbuien naar ons toe.
14: Oké, meer details straks bij ons.
12: Het gaat langzaam richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilsele. Verlies je door een ongeval 1/2 uur. Een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Bergen 16 weg 10 minuten. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Mommelgem.
14: Kijk, nu gaan we iedereen wakker krijgen. Hè?

0: De grootste mond van Australië en wijde eilanden daar rond. Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody.
1: We hebben goed nieuws, beste vrienden. Ondertussen al 10 jaar en vooral in andere ochtendshows die we gedaan hebben, zetten wij af en toe de poorten van de dag open. En dat hadden we gisteren ook gedaan toen de zon aan het opkomen was, ongeveer rond dit uur. Die is dat trouwens nu ook weer aan het doen, met prachtige foto's die binnenkomen. En altijd krijgen we dan de reactie van, oh, die poorten van de dag, dat is zo mooi, ik zou het graag als wekker hebben. Maar nu hebben wij sinds kort zo'n feature in onze app van Joe, dat je kan wakker worden met persoonlijke berichten van DJ's. En toen hadden wij gisteren het gevoel, moeten we die wekker ook niet aanbieden? Als poorten van de dag, gewoon als wekker. We hebben het gevraagd aan de mensen van online. En morgen vroeg gaat het in orde zijn. Vanaf morgen vroeg ga je officieel met dit kunnen wakker worden.

0: 83.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
2: Ah, de poorten van de dag vanaf morgen in de wekker in de Jo-app. Heel veel mensen zijn daar blij mee. Hè. Het komt binnen van, oh, dat was mijn vaste wekker. Heerlijk. Dat had ik nu nodig in het leven. Het was heel fijn dat wij daarin kunnen voorzien. Ja. Trouwens, in de Jo-app heb je een hele menukaart aan mogelijke boodschappen van ons, maar ook van andere Jo-DJ's. En er komen er nog bij. Hè. Iedereen is aan het broeden om een boodschap te bedenken speciaal voor jullie. Je kan dan het uur instellen en daarna begint Jo te spelen. Maar opgepast. De wekker instellen, dat gebeurt op eigen risico. Hè, Els uit Leuven, goedemorgen.
3: Dag Els, hallo.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb wel iets voor gehad. Ja.
2: Vertel.
4: Ja, ik had dus vorige week ook gehoord over de wekker in de Jo-app. En dacht, oh wauw, dat klinkt tof. Dus ja, ik direct naar de app op ochtend om de wekker te ontdekken. Maar ja, ik was die ochtend ook met andere dingen bezig. Dus ik zeg, ja, ik ga die wekker wel eens op een ander moment instellen. Tot vorige vrijdag namiddag. We waren samen met een 15-tal collega's. Want we hadden zo'n teammeeting. En ja, met een baas was nota bene iets aan het uitleggen toen mijn gsm plots afging. En in één keer begon jullie stem te spreken. Ik zei, oh nee, die wekker is aan dat gaan, kom van u. En ik probeerde om die te stoppen, maar dat ging niet. En jullie bleven maar praten.
2: Oh nee.
4: Sorry. Maar ik kreeg die wekker gewoon niet afgezet. Dus ik denk dat jullie gewoon even tijd, jullie hebben hele tijd zitten praten.
3: Ja.
4: Uiteindelijk heb ik mijn gsm gewoon afgezet, want ja, ik was zo'n beetje in paniek om die tweede wekker gewoon niet uitgezet en iedereen natuurlijk kan plakken.
2: Maar dat is zo herkenbaar. Oh, ik heb dat ook altijd voor. Zo van, en dat met alle macht en dan weet je ook niks meer. Alles blokkeert dan.
3: En je
2: drukt op van alles en het gaat niet meer. En iedereen heeft het gehoord. Of welk YouTube-filmpje aan het kijken was. Of wat je aan het luisteren was van podcast in een auto. Dat heb ik altijd voor.
3: Dat valt eigenlijk nog wat mee. Want je zat in een vergadering met een baas die blijkbaar kon mee lachen. Maar je kan zo die dingen voor hebben. Je zit heel sereen, ik zeg maar iets. Je zit in een begrafenis bijvoorbeeld. En dit is je ringtone.
5: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
3: Ja, dat wil je ook niet voor hebben.
2: Heeft het nog als ringtone, zeg.
3: Weet het maar wel. Een piep, piep, piep. Ja. Tijdens een begrafenis is ook niet interessant, eigenlijk. Hè. Altijd mee uitkijken.
4: Ja, maar ik zit morgens ook met Joey mijn oortjes naar het werk. En ik zet dat dan uit. En soms ben ik aan mijn bureau en begin je toch iedere keer plots te spelen.
3: Huh? Dan moet je toch de instellingen van je gsm eens goed bekijken. Want daar komt toch iets niet onder.
2: Maar dat is goed. Je kan ons niet missen en wij kunnen jou niet missen. Daar is het verhaal eigenlijk, Els.
3: Allee, vanaf nu kan je ook met die speciale wekker de poorten van de dag.
2: En als er iemand een Crazy Frog nog heeft, laat dat eens weten. Heel benieuwd.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Lotto is op zoek naar billen.
8: Billen?
7: Die op designmeubelen willen zitten.
8: Oh ja.
7: In een dure onderbroek.
8: Oh, ik wil dat.
7: Eventueel met een trampstamp erboven.
8: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
9: Cécile.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Dit is Joe.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Grappig. Ja, er zijn nog mensen, een paar, die nog die beltoon hebben van Crazy Frog. Iemand die zegt, die van mij gaat 3 keer af als wekker elke ochtend. En mijn man wordt daar zo boos van, die is daar zo door geïrriteerd. Kan me wel voorstellen.
2: Maar allee, dat je dat zelf, dat je daarmee wil wakker worden. Speciaal.
1: Maar mensen die het al voor gehad hebben, hè, op het verkeerde moment verkeerde geluid horen, is Lotte. Ja. Die zegt, ik zat dus op een overvolle trein richting Antwerpen. En mijn smartphone begon plots een romantisch voicemailbericht af te spelen van mijn vriend Thomas, die zei luid, schatje, bel me zodra je alleen bent, ik mis je en kan niet wachten tot vanavond. En ze zei, ik kreeg het toestel niet meteen stil en iemand naast mij zei, amai, Thomas heeft blijkbaar ook goesting in de treinrit. Oh. En Jeroen die zegt, ik stond samen met mijn baas en 3 collega's in een overvolle lift. Plots begint mijn smartphone een geluid af te spelen dat ik meteen herkende. Het was een gênant kreungeluid uit een filmpje dat ik de avond ervoor had bekeken. Oeps.
2: Ah ja, ja, maar dat is, want dat stuurt Lisbeth ook, hè. Jens en Donker heeft dat ook voor gehad met zijn gsm die ongewenst filmpjes afspeelde toen hij ging logeren bij zijn ouders.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb die show gezien.
1: Ja.
2: Dat was 2 jaar geleden die show. Dat was die show heette die... het zou grappig zijn, moest het niet zo triestig zijn of zoiets. Okay. Een hele leuke show. En wacht, hij gaat logeren bij zijn ouders en hij wil even een privé momentje voor zich. Dus hij gaat naar boven en hij wil een pornofilmpje kijken. Mooi. En dan denkt hij, tja, ik hoor precies niks.
3: Ik surf naar een vuile site, ik klik er op het eerste beste filmpje dat ik kan vinden. Ik denk, alright. Maar ik zeg op een moment, maar tja, maar dat is nu raar. Het zit eigenlijk precies geen geluid bij. Maar ik zeg, maar tja. Het zit al wat luider en zo. Ik zet dat helemaal op maximum. En uiteindelijk hoor ik wel wat gekreun. Maar dat komt niet van mijn telefoon, dat komt van mijn... Ik zeg, maar godverdomme, ben ik nog verbonden met die bluetooth, hè? Ben ik hier nog verbonden met die bluetooth? Dus ik denk, ik ga dat moeten gaan uitleggen. Dus ik terug naar beneden in mijn pyjamaatje. Enfin, nog niet direct natuurlijk. Eerst nog 2 minuten moest ik wachten op de overloop, dat er een erectie was gezakt. Ik kom weer terug beneden, mijn mama zit nog altijd in de keuken, maar nu is ze zo super geconcentreerd servetten aan het plooien. Ah? Ik wist niet dat je naar dat soort films keek. En ik dacht, ik kan dit gesprek echt niet voeren met mijn ma. Dat durf ik niet. Daar heb ik echt lef niet voor. Dus ik beslis, ik ga keihard liegen. Dus ik zeg, ja?

ja, ik geef het toe, ik heb gekeken, maar dat was nu de eerste, maar ook de laatste keer. Zijn het ding dat ik gezien heb, ben er echt niet goed van. En mama zegt, ah, maar natuurlijk ben je er niet goed van. Je bent daar toch veel te gevoelig voor? En ze voegt eraan toe, weet je dat daar ook niet tegen kan? Weet je dat er daar ook veel te gevoelig voor is? Je papa. Op dat moment komt mijn pa van achter de hoek en in een nanoseconde oogcontact heeft hij genoeg om tegen mij te zeggen, klein, had me niet verraden. Hè? Top moment. Prachtig moment.

0: Gold van Spandau Ballet. En ga ik zo meteen de gouden medaille winnen met het raadspelletje cijfer van de dag. Oh. Wat denk je? Is de kans groot dat ik het ga achterhalen?
1: Als onze fijnluisteraars goed helpen, zit de kans erin, ja.
0: Is het moeilijk?
1: Het is altijd moeilijk, Anke. Maar
0: het is een leuk cijfer.
1: Nee, het is een heel afschuwelijk.
0: Ik zie hier Sander krikken vanuit mijn rechterhoek. Dus ik ga het leuk vinden. Oké, dat is al goed. Het is niks wetenschappelijk. Oké, het nieuws van 19:30 van onze grip.
2: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilis. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Die kans lijkt heel groot. De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. En op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun halve finale overmorgen niet meer in eigen land mogen spelen, maar wel in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer bij 23 graden. Morgen eerst buien en later opklaringen bij 26 graden.
0: Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Wilsele. 45 minuten file, een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het cijfer van de dag.
1: Vandaag, beste luisteraars en beste Anke, is het cijfer van de dag 7. Mm-hmm. En meer bepaald 7 jaar. Dat is al behoorlijk lang dat je er last van zou hebben. Als je iets doet, een bepaald dingetje doet, zou je daar echt 7 jaar de gevolgen van moeten dragen. 7 jaar, hè?
0: Maar is het iets strafbaars?
1: Het is niet strafbaar, maar ik zou het toch niet aanraden om het te doen. Alhoewel, we moeten wel eens... Wel
0: aan schoren. De elektriciteit hangen.
1: Nee, jongen, maar dat is... Oh. Dat is nee,
0: maar ja, het is echt maar iets, hè?
1: Nee, dat is
0: maar ik bedoel, ik zeg toch niet dat je dat moet doen, maar je zegt nee. Gevolgen van
1: hebben. Ja, 7 jaar zou dat blijven doorzinderen.
0: Is het een ziekte?
1: Ja, of het een ziekte is, dat weet ik. We gaan er een expert over bellen of dat inderdaad ook wel klopt, die 7 jaar.
0: Maar is het een beetje een risico? Is het van,
1: ja, het is een
0: zal
1: risico.
0: Je niet overkomen, tenzij je een stouterik bent die iets doet.
1: Het zal sommige mensen per ongeluk wel eens overkomen zijn.
0: Ken jij iemand die het al per ongeluk
1: doet? Jawel.
0: Maar ken ik ook iemand die het al voor heeft gehad?
1: Ja, ik zou mij verwonderen als je niemand kent die het alles heeft voorgehad. Ja, inderdaad. Maar 7 jaar, hè?
0: Een brandwonde.
1: Een
0: brandwonde.
1: Dat is het niet. Het is niet een brandwonde. Het is iets anders.
0: Een doorlichtwonde.
1: Dat is het ook niet. Nee. Het is een gevolg van een soort van handeling die je doet. Maar dat heb je bij brandwonden ook al, maar dat is het niet.
0: Och, een ding, hè.
1: Ja, wat?
0: Iets dat breekt. Een gebroken pols, of voet, of been, of een vinger afzagen.
1: Een vinger afzagen?
0: Nee. De pols met een bijl af.
1: Nee, het is niet zo dramatisch. En eerlijk gezegd wil ik er nu al bij zeggen dat die 7 jaar, dat is zo, dat wordt altijd gezegd van die 7 jaar, maar ik wil toch mijn expert even checken of het klopt.
0: 7 vette en 7 magere jaren.
1: Nee, dat is het ook niet. Het is toch een soort van handeling. En dat is toch de gedachte dat je daar 7 jaar echt last van zou kunnen hebben.
0: Hebben wij die handeling alles gedaan?
1: Ja, vermoedelijk wel, hè. Kan bijna niet anders. Jij hebt Sander ooit al gedaan? Sander wel.
0: Heb ik dat al gedaan, denk ik?
1: Ja, maar ik weet niet of jij dat soort dingen doet.
0: Maar het is iets wat fout kan aflopen als je het doet.
1: Ja, wel, het zou 7 jaar zijn. Nee. Het is iets kleiner. Het is echt iets... Het is behoorlijk klein. Het is klein, maar wel het gevolgen, denken we dat. Wat?
0: Spijker in de muur kloppen en dan op je nagelknop van
1: je... Dat is toch 7 jaar
0: dan
1: last
0: dan heb je een blauwe nagel.
1: Allee, help even Anke, alsjeblieft, via de app van Joe. Het is iets wat onze moeders en grootmoeders ons altijd gezegd hebben toen we

0: Dat zijn wij, dat weet je. Je grootste cheerleader bij het ontwaken. We doen ons best om je vrolijk je bed en de dag in te krijgen. Je bed uit, de dag in. Omi.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oké. Okay. 7 is het cijfer van de dag. 7 jaar meer bepaald als je een bepaalde handeling stelt. Dan zou je daar 7 jaar last van hebben.
2: Ja, het ingebouwd denkcomputertje van al onze luisteraars is echt gretig op dreef. Er komt van alles binnen. Een tekenbeet zou je 7 jaar last van hebben. Ja. Dan zie je van Lyme. Oh,
0: ja, maar dat moet je niet hebben. Hè?
2: Dat wil je niet hebben. Hè?
0: Je
2: vingers kraken, daar 7 jaar last van hebben. Oei, mijn dochter doet dat elke dag.
0: Zo de vingers kraken.
2: Zo trekken, hè. Ja. Oh, ik vind dat een vervelend geluid. Een spiegel breken. Want jij zei, ons mama's hebben het altijd gezegd, niet doen. Ons grootmoeders zeiden het. Want dan zou je 7 jaar ongeluk hebben.
0: Ja, weet je, dat is het niet. Maar dat gaat dan wel weer ergens min of meer in de juiste richting. Want het is een soort van of urban legend, of er zit wel een waarheid in. Gaan we checken zo meteen iets wat onze ouders dus altijd zeiden.
2: Bij het klinken niet in de ogen kijken. Als je dat niet doet,
0: ja,
2: dan
0: heb je wat?
2: Ja, dan weet je dat 7 jaar kindkloppen gaat zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Wat komt
0: is
2: er nog binnen?
0: Niet,
2: je bloed dat om de 7 jaar wisselt. Heb je helemaal nieuw bloed van kop tot teen.
0: Is het niet.
2: Op een schuif af je poep verbranden door de zon.
0: 7 jaar.
2: Ja, maar heel vaak is dat zo op blikken.
0: Ja, dingen.
2: Maar ik denk dat het die is, eerlijk gezegd. En ook omdat we echt 100.000 keer gehoord hebben vroeger, dat je nooit je kauwgom mag inslikken. Want dan blijft dat 7 jaar in je maag. En dan kan je misschien doodgaan.
0: Heb je dat ooit gedaan, een kauwgom ingeslikt?
2: Nou, ik heb een expert naast in mijn bed wonen.
0: Je hebt een expert naast in je bed wonen?
2: Ja, eigenlijk nee. Mijn man Tom.
0: Die slikt kauwgom altijd in of wat?
2: Ja, dat is als Lou zegt, papa, ik weet niet wat ik met mijn kauwgom moet doen. Dat slikt om die in. Zijn er nog papa's en mama's die dat doen?
0: Oh.
2: Ja, dan is er zo. Ja, maar beter dat dan dat je het ergens op straat gooit.
0: En dan 7 jaar in de buik,
2: Tom,
0: al die kauwgom van de kinderen die daar liggen.
2: Ja, die slikt ook zijn eigen kom. Die zou ook jouw kauwgom inslikken.
0: Wacht, het is wel dat, ja, inderdaad. En we gaan bellen met een expert.
2: Of dat kwaad kan.
0: Of dat, ja, wat de gevolgen zijn van het in te slikken. Of je daar echt 7 jaar in je maag ellende van hebt. Of dat het nog wel meevalt. En of het gezond is of ongezond is. Of het gewoon mogen doen. Voortaan of niet.
2: Zal ik toch een berichtje sturen dat hem nu zeker moet luisteren. Zometeen.
1: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Boede Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
1: Sven en Anke.

0: the Line van Toto. Even blijven hangen, want het antwoord komt nu meteen.
1: Het cijfer van de dag.
0: Klopt het of niet dat je 7 jaar ellende in je maag hebt als je een kauwgum inslikt? Onze ouders en grootouders hebben ons dat zo ingepeperd omdat ze daar bang voor waren, of dat misschien ook wel een beetje waar is. Tara Grouwet is bio-ingenieur aan de KU Leuven. Goedemorgen, Tara.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Een fabeltje of toch ergens een soort van waarheid erin?
2: Het is een fabeltje. Het is gelukkig niet zo. Laten we zeggen dat de kauwgums hebben van voor de coronaperiode hebben per ongeluk ingeslikt, dat we nog altijd meenemen. Deze jaar betekent onze maatschappij heel lang. En dus ook dat is niet waar.
3: Oké. Maar ik ben blij.
2: Ja, zeg het maar hoor.
3: Nee, ik ben heel blij. Want ik zei net dat mijn man eigenlijk echt wel heel vaak kauwgom inslikt. Maar dat kan dus totaal geen kwaad. Hoe lang blijft dat dan in je lijf en hoe gaat dat eruit?
2: Totaal geen kwaad zou ik niet zeggen. Maar de kauwgom is zo gemaakt. En wat wil zeggen dat wij vrij kleine kauwgoms krijgen om op te kauwen. En die kauwgom die bestaat uit een elastisch deel. En waar we dus herhaaldelijk kunnen opkauwen. Dat is de gom. En daar worden dingen aan toegevoegd. Zodat we dat natuurlijk een beetje lekker vinden. En daar worden aroma's aan toegevoegd. Ik maak bijvoorbeeld aan de munt, suikers of zoetstoffen. En misschien soms kleurstoffen. Maar nu die gom, dat is het grootste deel van die kauwgom. Daar kan eigenlijk ons verteringsstelsel niet veel mee doen. Dat is niet door ons speeksel, wordt niet aangetast door de zuuromstandigheden van de maag. En ons verteringsstelsel kan dat eigenlijk alleen maar zijn spierbewegingen op uitoefenen om dat dus terug naar de uitgang te begeleiden. Aangezien dat klein verpompbaar is, zal dat met de ontlasting in normale omstandigheden het lichaam verlaten 24, 48 uur later na het inslikken.
0: Maar je zei wel, helemaal niet kwaad kunnen is ook niet waar. Wat is er dan toch wel een beetje gevaarlijk aan?
2: Voilà, dus als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er toch wel gevallen van kinderen die dat herhaaldelijk doen. En waar al die kleine propjes elkaar in het verteringsstelsel toch hadden gevonden en een grote prop hadden gemaakt. En dat moest dan dus wel behandeld worden en weggenomen worden. Dus helemaal onschuldig is het zeker niet. Ja. Wat je ook hoort, is dat de kauwgom, als die dus per ongeluk naar achter geraakt in de mond, dat die ook wel in de luchtwegen kunnen geraken. En dat is ook gevaarlijk. Hè. Dus het is eigenlijk wel het beste aan te raden van, kijk, het heet kauwgom. Hou het in je mond, zolang dat je er plezier aan hebt en daarna gewoon in de vuilbak.
0: Ja, en dus in die zin was het een goede manier om te zeggen, 7 jaar, heel lang kan je een probleem
3: zeker voor kindjes, voor volwassenen, ça va, maar voor kindjes, die stikken al rap wat in hun mond. Hè.
0: Ja, want er zijn wel dingen die gevaarlijker zijn, zeker, hè, dan een kauwgum, Lego blokken,
3: knikkers,
0: Barbie. Ja,
3: wat moet je dan doen?
2: Tante Gifcentrum is altijd een goede reflex. Hè? Maar het Tante Gifcentrum is heel duidelijk op website. Je hoeft je niet te storen als je per ongeluk een kauwgom hebt ingeslikt. Maar wat ze bijvoorbeeld wel zeggen, let ervoor op als je iets inslikt. Heel belangrijk is om te kijken van, kijk, was het klein? Was het elastisch? Dan zou het wel gemakkelijk eigenlijk zijn weg naar buiten moeten kunnen vinden. Maar er zijn wel bepaalde kleine zaken, niet elastisch weliswaar, die ze toch voor alarmeren. En dat zijn bijvoorbeeld die kleine batterijen. Die knoopcelbatterijen of bijvoorbeeld sommige magneten, die zijn al onverteerbaar, maar daar zouden stoffen van kunnen vrijkomen in het verteringsstelsel en dat kan wel heel gevaarlijk zijn. Dus het is sowieso een goede reflex, zeker met kleine kinderen denk ik, om het antigifcentrum een keer te bellen of een dokter te raadplegen. Dat is altijd een goede reflex.
3: Mag ik eens iets waar ik heel trots op ben vertellen? Ik heb nog nooit naar het antigifcentrum moeten bellen. Ik ben daar echt fier op, want je zou denken, in mijn chaos, die Anke heeft al van al voor gehad, hè. Nog nooit.
0: Allee, proficiat,
3: nog
0: Anke.
3: Nooit.
0: Heel fijn. Hou zo, zou ik zeggen.
3: Ik ben nu wel op hout aan het kloppen.
0: Ja, voilà. Tara, dankjewel voor de uitleg. Dikke merci. En we weten, het is niet zo ongelooflijk erg, maar we kunnen het fabeltje misschien wel in leven houden om er maar voor te zorgen dat de kinderen er niet gaan allemaal inslikken, die kauwgum.
2: Goeie idee.
3: Dankjewel.

0: Nobelprijs natuurlijk van Clouseau. En morgen bellen we met Koen over Beste Zangers. Dat is de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Clouseau zit erin, Koen en Chris. En dat begint nu zaterdag. En zij zijn meteen de top of the bill. Het zijn alle liedjes die ze van hen moeten doen. Dus even checken. Ik heb al een snippet gezien online en het zag er wel heel leuk uit.
1: Ja. Ik weet niet wie er voor de rest nog in zit. Daar moeten we morgen eens over hebben met Koen. Maar ik weet in elk geval dat zij er nu zullen inzitten. De Dolly Dots. Die zijn in 2022 voor het laatst samen op een podium gekomen. En toen hebben ze er een definitief punt achter gezet. Maar de muziek...

0: mocht dat ook nooit zeggen tegen een bedweter, hè? Dat dat een bedweter is. Want dan zegt hij, ja, maar ik weet ook gewoon alles. Ja, ja. Been there.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Ik zag gisteravond in het VTM-nieuws voor de zoveelste keer. Ze kunnen eigenlijk copy-pasten en herhalen dit bericht.
3: Er is opnieuw geschoten in Brussel. Twee keer zelfs. Rond middernacht in Molenbeek, enkele uren later in Sint-Gilles. En telkens raakte ook iemand gewond. In Sint-Gilles kon de politie twee verdachten oppakken. Met deze twee schietpartijen erbij staat de teller nu al op 5 in amper 3 dagen tijd.
2: We blijven tellen en grimmen zo meteen in het nieuws nog een schietpartij.
4: Ja, want er is opnieuw geschoten. Ja,
2: ja, dat kan toch eigenlijk niet meer. Dat is daar eigenlijk aan het gebeuren. En de mensen van de politie zitten ook met de handen in het haar. Die raken dat toch ook beu. En de inwoners. We bellen na 8 uur even met Jurgen de Lanceer. Dat is de korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Ik weet niet of die nog met goesting naar zijn werk gaat elke dag.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Ja, zo meteen in het nieuws en bij ons in de show de schietpartijen in Brussel. Maar wij zijn de Soldiers of Love, hè. En de eerste plaat na 8 uur is Bon Jovi, Keep the Faith.
2: Ah ja, dat is goed.
0: Want zo zijn we dan weer wel, hè. We keep the faith. Het nieuws van 8 van Grim.
6: Goedemorgen allemaal. De oorsprong van de salmonella-besmettingen ligt in geel. Opnieuw een schietpartij in Brussel dus. En autopsie na de vondst van een kindlichaam in Onet. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella, dat zegt het voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken halen na een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht werden nog veel meer mensen ziek, zegt Helene Bonte van het FAVV.
7: Het is zo dat van 300 patiënten eigenlijk een toegangstaal is genomen waar dan een uitgebreide analyse is gedaan. En het is een match met dezelfde salmonella bacterie als ze terug hebben gevonden bij het legbedrijf. Nu, dat is altijd een onderschatting, want er zijn heel wat mensen die geen symptomen gaan ontwikkelen of die zelfs de stap maken naar de huisarts om dat verder te laten onderzoeken.
6: Ook in 8 andere Europese landen waren er terugroepacties. In Engeland is zelfs iemand gestorven aan salmonella. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gary van Loek van de Cel Vermiste Personen.
8: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
6: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. En ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime daar. Op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
9: Het is jammer, ten eerste, dit publiek is fantastisch hier en dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen en heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander, maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
6: De halve finale in Nederland is voor overmorgen.
2: Jonas, gisteren was een mooie dag. Mooi zonnig. Vandaag minder, hè?
4: Ja, maar vandaag valt het zeker ook nog wel mee. Hè. Zeker in het westen en het centrum van het land. Want daar zal het waarschijnlijk een groot deel van de dag toch droog kunnen blijven met nog wel ruimte voor de zon. In het oosten, daar gaat het al snel betrokken raken. En daar gaat het na de middag ook wat regenen. Bij temperaturen vandaag rond zo'n 24 graden. En morgen dan gaan we grijs starten en trekken er in de loop van de voormiddag ook buien over het land. Maar na de middag dan wordt het toch wat droger, gaat het mooi opklaren. En morgen wordt het zomers warm met temperaturen rond zo'n 26 graden.
0: Hoe zit het op de baan op dit moment? Op deze dinsdagochtend, het gaat langzaam op de Brusselse buitenring. Tussen Argenteuil en de welriekende Dreef verlies je door een ongeval een half uur. Ook een half uur file op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. En nog 20 minuten op de E314 tussen Aarschot en Herent.

0: voor zover ik weet niet geschoten. Dat is in Brussel wel even anders tegenwoordig.
1: Sven en Anke.
2: Ja, gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Voor de derde dag op rij. En bijna wordt het een fait divers in ons nieuws. Van god ja, daar in het verre Brussel, dat is daar nu eenmaal zo. Maar eigenlijk is het waanzin. De Wild Wild West in onze hoofdstad. Jurgen de Lansheer is korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Goedemorgen Jurgen, alweer een schietpartij.
3: Goedemorgen, ja, alweer een schietpartij en terecht, zoals u zegt. Het wordt op den duur voor de mensen een gewoonte en dat mag het eigenlijk niet zijn, want het is een ernstig feit.
0: Ja, wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Waarom laagt het geweld nu op, volgens de informatie die je nu hebt?
3: Wel, wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Zoals u weet gaat er enorm veel geld rond in de deal. Dus het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen.
0: Wow.
3: En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
0: Ja.
3: En wij denken dat er op dit moment een zwakte gezien wordt bij een of andere bende, waardoor dat ze dan gaan proberen om het over te nemen.
0: Ja, en dan schieten ze maar op elkaar. Ze lopen zelfs met oorlogswapens door de stad, hoor je dan vertellen. En daar wonen en werken mensen rond, daar zijn scholen. Dat is knettergek eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een... het begin is natuurlijk altijd de vraag naar die producten. En we moeten dus niet alleen werken op het feit dat die mensen daar rondlopen met die wapens. Dat is één zaak en dat is heel belangrijk. Maar ook op de vraagzijde. En we moeten die proberen af te snijden.
0: Hmm. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hoor je ook politici zeggen, we hebben te weinig middelen in Brussel. In Antwerpen, daar hebben ze extra middelen gekregen, omdat de drugstrijd rond de haven daar ook belangrijk is. Maar Brussel, is daar echt een vraag nu? Te weinig middelen, klopt dat? Voel jij dat ook?
3: Wel, natuurlijk, het zou altijd makkelijker zijn als je meer middelen hebt. Hè. Het is al jaren dat wij met een deficit aan politiemensen, dat wij daarmee kampen. Maar anderzijds natuurlijk ook de opvang nadien. Het is niet alleen de politieaanwezigheid die moet verhoogd worden. Want ik wil ook niet in een politiestaat terechtkomen. Hè, zoals je zegt, er wonen en werken daar mensen.
0: Maar ook niet in een staat waar er geschoten wordt constant. Hè, dat ook niet natuurlijk.
3: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk de oorzaak aanpakken. En dat is de armoede in die wijken. Het feit dat er mensen veel te gemakkelijk kunnen kiezen voor dat makkelijk geldgewin. Dat zijn mensen in een illegaal verblijf die in een kwetsbare positie zitten en die eigenlijk misbruikt worden door die bendes. En daar moet je ook op werken ze doen dat dat wegkomt. En dan ga je die strijd al niet meer zo hevig hebben. En dan hebben wij veel meer mogelijkheden om eigenlijk de drugstrafiek zelf aan te pakken. Plus dat natuurlijk komt dat het op een veel grotere schaal is. Hè. Antwerpen en Brussel. U zegt het verre Brussel, maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Uh-huh. Iedereen kan overal heel makkelijk komen, kan makkelijk reizen, internationaal ook. Dus we moeten dat internationaal aanpakken, maar voor lokaal moeten we de veiligheid garanderen voor de mensen in onze wijk.
2: Maar zie je de toekomst rooskleuriger tegemoet, Jurgen?
3: Maar ik denk dat we moeten hoopvol blijven, want anders, als we nu de handdoek gooien, dan komen we terecht in situaties zoals Marseille. En dat willen we zeker niet.
0: Nee,
3: op dit moment is de wijk leefbaar, maar kampen we met die permanente dreiging van die drugstijd, van die oorlogswapens die gemanipuleerd worden door amateurs. En dat is een groter gevaar eigenlijk dan in een oorlogssituatie, want daar zijn het meestal professionals. Hier zijn het amateurs die een wapen in de handen gestopt krijgen en op den duur, het kan niet blijven duren. Er zal wel eens een onschuldig slachtoffer vallen en daar zijn we het meeste bang voor.
2: Ja, en ook voor jullie eigen veiligheid, hè? Want hoe hou je personeel gemotiveerd?
3: Wel, tot nu toe ben ik verbazend genoeg. Ben ik wel verbaasd. Ik zie hoe sterk dat. Ik ben zaterdag op de plaats geweest bij het commissariaat waar geschoten werd. Op het politiegebouw, wat ook wel een escalatie is. Mm. En die gaan er eigenlijk zeer goed mee om. Maar ze beseffen ook wel dat zij een schietschijf kunnen worden. En zij hebben ook een gezin. Dus wij doen er alles aan om onze eigen politiemensen te beschermen, onze infrastructuur. Maar ook de burgers die ons komen bezoeken. En slachtoffers die moeten langskomen in een politiegebouw en dergelijke. Dus het is een permanent wikken en wegen van onze capaciteit, met beperkte capaciteit in te zetten.
0: Ja, met hele makkelijke oplossingen. Dat bestaat gewoon niet. Dit is een heel complex verhaal, dat is duidelijk. Maar we kunnen je alleen maar heel veel moed wensen. En hopen dat de politie daar inderdaad de controle een beetje kan houden. Want wat we nu allemaal zien en horen in het nieuws, dat is toch niks om vrolijk van te worden. Jurgen de Lantzee, korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Veel sterkte aan jullie mannen daar in deze moeilijke strijd.
3: Oké, dank u wel. Dag.
0: Dag.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Sven en Anke.
5: Good times.
4: Great news.

0: de Depeche Mode and Just Can't Get Enough.
1: Exact over één week op dit uur verschijnt de bevolking in Vlaanderen tussen 2,5 en 18 jaar weer in het straatbeeld. Al dan niet in fluohesje, met fietshelm, op een gefokte brommer of met vier naast elkaar op de rijbaan aan het fietsen. Het gaat dat weer zijn, hè. Maar ik zou zeggen, haal alles nog uit die vakantie. Kinders, doe nog alles. Slaap nog tot 12 uur 's middags. Nu kan het nog. En maandag vieren we de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. Nog 4 gezinstickets kan je winnen. Hoe win je? Door je kind een appje te laten inspreken. De beste reden waarom je erbij moet zijn. Om 9:15 bellen we weer een winnaar. En dat doen we nog tot en met vrijdag.
2: Ja, 1 september, dat is exact over één week, hè, vrienden. Zover is 1 september. Je denkt, je begint aan de vakantie, dat is forever, maar dat is niet. Hè. Dus 1 september volgende week dinsdag. Als je kinderen hebt die een beetje ouder zijn, hogeschool zitten of universiteit, die hebben nog een beetje extra vakantie.
1: Nog 3 weken tot een maand, hè?
2: Ja, dat is zo ergens half september, eind september, hangt vanaf welke hogeschool en zo. En die zitten nu in de herexamens, hè? Pas op, hè. Allee, hoe heet dat ook? Tweede zit? Dat heet ook tweede zit,
1: zeker tweede
2: bij
1: zit.
2: Hogeschool. Ik denk dat wel. Het is wel een grappig verhaal, want ik heb een goede vriend van mij, zijn vrouw, die is weer beginnen studeren. Ze is 50. En die is over de 50 eigenlijk. En die had het idee, ze is advocaat en heeft daar bij een bank gewerkt, maar die wou in een notariaat gaan werken. Hij werkt daar dan ook, maar dacht van, ik ga dat ook nog gaan studeren aan de UNIF. Ja, dat is niet om mee te lachen.
1: Is toch al slim als hij al rechten heeft gedaan.
2: Ja, maar dat is het. Die is super slim.
1: Je kan dat.
2: Het
1: is niet dat je denkt ineens, ik ben bouwvakker en ik ga nu even geneeskunde nog 7 jaar
2: doen. Maar ik zou dat toch ook niet onderschatten. Ik weet niet of ik het nog zou durven eigenlijk. Want ja, hij zei me nog, dat zijn cursussen, man. Hij zegt zelf, hij is ook advocaat. Ik zou er niet durven aan beginnen. Ik heb die pakken gezien die ze echt van buiten moeten blokken. En dan moet je eigenlijk tegen de atletische breinen van jonge mensen opboksen. En die profs die houden daar geen rekening mee. Dat je ondertussen al... Ja, een ander soort. Ik weet, zou jij het nog durven eigenlijk?
1: Ah, maar kijk, ik heb toch die musical gedaan. Ja. Hè, in het begin van het jaar. En ik dacht ook van, boah. Maar dat duurde heel lang.
2: Ja, om zo'n dingen van buiten te doen.
1: Ja, maar wat is dat toch met dat brein, dat dat ineens niet meer atletisch is?
2: Ja,
1: dat
2: is anders.
1: Moet je dan heel je leven sudokus blijven doen? Zou dat helpen om dan zo...
2: Ik weet het niet, ja. Het gaat wel, als het erdoor gaat, het is een super slimme vrouw. Hè? En hij steunt haar, hij maakt spaghetti voor haar. En sapjes persen, zo echt als je voor je kinderen zou doen.
1: Oh, lief.
2: Ja, ik vind ook kei lief van
3: vooral het idee heftig, je werkt dan overdag.
2: Ja, ja.
1: Kinderen.
3: Je moet nog naar de les gaan, je hebt nog kinderen erbij.
2: Een beetje halftijds, na die een halftijds studeren.
3: Die 2 uur die je normaal voor jezelf om niks te doen, die moet je dan gaan studeren.
2: Universiteit echt, hè. Niet voor zou jij, later als je met pensioen bent, zou jij dan nog iets willen gaan...
1: Met pensioen, ook niks mee, gek. Soms denk ik wel. Soms heb ik zo'n vlak dat ik denk, zou ik niet psychologie gaan studeren? Om mezelf te redden, maar ook anderen op termijn. Maar dan denk ik ook, ja, weet je, als ik dat zou doen, dan zou ik dat tegen niemand zeggen. Dan zou ik dat zeker niet op de radio zeggen.
2: Ja.
1: En dan zou ik eenmaal, als ik denk, ja, het gaat, dan zou ik dat misschien... maar ik zou dat echt, ja, bijvoorbeeld na 3 weken, weet je dat toch al, of het gaat lukken, ja of nee, hè?
2: Nee. Ik heb keiveel respect voor mensen die het wel doen, hè. Echt waar, hè.
1: Massa's. Echt, we love you, hè. We willen je aardbeien snijden voor u. Alles, hè. Alles.

0: Dai Dai, ik zeg amai, amai, amai. Er zijn nog van onze luisteraars die dat aan het doen zijn. David had geen diploma, is 2 jaar geleden certificaat programmeren en databases heeft hij behaald. Nooit te oud om te leren, zegt hij, ik ben 45 en ben blij dat ik het gedaan heb.
1: Sarah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Sarah, oh wow, jij stuurt ook iets waarvan ik denk, waarvan we alle drie eigenlijk van onze stoel vielen in de studio. Vertel eens, hoe oud ben jij?
2: Ja, ik ben nu 48.
1: Ja, en 3 jaar geleden dacht jij ineens, ik ga iets zots doen.
2: Ja, zot zijn doen is zeer, hè, zeggen ze dan. Dus ja, ik zou daar niet zitten om nog 20 jaar dezelfde soort job te doen. Dus ik dacht, ik gooi mijn leven om. En ik ben geneeskunde gaan studeren.
1: Maar geneeskunde, dat bedoel ik dus. Maar wat deed je dan ervoor, Sarah?
2: Ik werkte bij Colruyt Groep, binnen prijsbeheer en margebeheer, iets heel anders. Maar ik ben fysicus van opleiding eigenlijk.
1: Oké.
0: Wauw.
1: Ja, zo en geneeskunde, waarom ben je dat dan niet vroeger gaan studeren, gewoon al in het begin?
0: Een opleiding van 17
1: als je,
0: jaar.
1: Ja, als je,
2: dat is altijd blijven hangen. Ik heb daar destijds over getwijfeld, daar niet voor gekozen. En dat is altijd blijven hangen. En dan op een gegeven moment toch beslist om de knoop door te hakken en te gaan doen.
1: En merkte je van, oké, die cursussen, dat is toch nu toch wel moeilijk. Moeilijker dan toen ik fysica ging studeren, 18, op mijn 18e.
2: Eigenlijk gaat dat goed, omdat je dat zo interesseert, dan gaat dat eigenlijk veel vlotter als iets dat meer een opgave is. Dus ik vind het niet echt een opgave.
0: Maar ik heb 1000 vragen. Hoe doe je dat? Werk je ook tussendoor? Hoe doe je dat met inkomen?
2: Ik doe dat eigenlijk vol tijd. Ik probeer in de vakanties dan wel met wat interimjobs te doen. En ik heb natuurlijk, ik heb al wel wat carrière, dus we hebben wel wat opzij gezet. Dus we zien dat ook als een soort investering, hè. Voor later, ervan uitgaande dat we dat wel terug verdienen. Hè.
1: Maar Sarah, wat ga je dan doen? Want na 7 jaar ben je dan eigenlijk afgestudeerd, maar ga je nog specialiseren? Wat is de bedoeling?
2: 6 jaar. Hè.
1: 6 jaar.
2: Dan moet je specialisatie kiezen. Maar ik weet dat nog niet. Dat staat nog open. Ja. Huisarts is dan 3 jaar dochterbij. Specialiseer, maar dan werk je al. En dan heb je ook al inkomen en zo.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan andere specialisaties, dat is nog meer jaren natuurlijk.
0: Ja, en heb jij ook een man die achter je staat? Of een partner die je
2: Dat heb je echt wel nodig als je dat doet. Die steunt mij heel hard. En ook voor het huishouden in de examenperiodes zijn natuurlijk pittig. Dus,
0: zijn er kinderen ook?
2: Heel hard, dus,
0: zijn er kinderen?
2: Ja, ik heb 2 kinderen. Eentje die is afgestudeerd en de andere die studeert farmacie. Dus we zitten samen in examens.
1: En hebben jullie dan samen pauzemomentjes? Zo samen een blokje om, hè?
2: Soms wel s'avonds met de hond gaan wandelen. Dat doen we wel samen, inderdaad.
1: Echt respect. Ik zou niet weten.
0: Echt super.
1: Jij mag het doen voor ons. Echt.
0: Heb je examens?
2: Ik vind het geweldig.
0: Heb je examens nu? Heb je examens?
2: Nee, ik heb geen examens. Ik ben nu vrijwillige stage aan het doen.
0: Jij was erdoor in eerste zit ook nog eens.
2: Ik was erdoor in eerste zit,
1: Jij is slimmerik. Echt respect. Heel cool dat je dat doet.
0: Goeie, amai.
1: Hou ons op de hoogte van jouw verhaal. Ik vind dat wel fijn om te volgen. Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
3: Goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier in Geel. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Die 300 is een onderschatting omdat het alleen om de vastgestelde besmettingen gaat. De FAVV liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkels halen. In hetzelfde bedrijf werd in mei ook al eens salmonella vastgesteld. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Er wordt nog onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Ook bij die andere schietpartijen. En de VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral dan rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien. Rond 23 graden vandaag. Morgen eerst buien en later zijn er opklaringen bij zo'n 26 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef. Verlies je door een ongeval een uur. 20 minuten vertraging op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 1.19 tussen Zemst en Machelen een half uur file. Een kwartier op de E40 tussen Bertum en Kruinem. En nog richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Sweet!

0: voor school. Hier, uw boterhammen.
1: Wat zit er tussen, mama?
0: Jacques.
1: Jacques?
0: Chocoladezaakje, slimmetje.
1: Ah.
0: Matinetjes.
1: Oh, wauw. Van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute ethisch hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Dit is Joe.
9: Sven en Anke.

0: Walk the Moon op deze dinsdagochtend Shut Up and Dance.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Rare dag is dat. Zo een maandag 31 augustus. Terwijl de school begint over exact een week op 1 september... gaan wij er nog een gezellige dag van maken met een heel pak luisteraars in Plopsaland de Pannen. Met, en dat is fantastisch nieuws, het park dat een beetje vroeger open gaat speciaal voor de luisteraars.
2: 9 uur in plaats van 10.
0: En dan mogen jullie allemaal, ik moet nog radio maken, Anke wil al meegaan. Heidi the Ride, dat is die houten rutschbaan.
2: Alles voor de luisteraars, als zij met mij van de grond willen gaan, dan doe ik dat.
0: Jij offert je toch altijd gemakkelijk op, hè? Dat is het voordeel.
2: Dat doe ik.
0: Jij bent fantastisch wat dat betreft. Dus goed, maar dat is voor volgende week maandag en je kan je nog altijd aanmelden. Je moet je kinderen daarvoor inschakelen die via de app een boodschap naar ons moeten sturen.
2: Ja, het mag een heel grappig berichtje zijn, het mag een zelfverzonnen rap zijn of een liedje, een gedichtje. Of gewoon een hele duidelijke reden.
3: Hallo, ik ben Jobbe Jonge Nelen. En mijn zus en ik zijn nog nooit in Plopsaland geweest.
2: Voilà.
3: We moeten altijd naar de Efteling gingen. Zouden wij het ticket mogen?
2: Ja, voilà, inderdaad. We zijn er nog nooit geweest. Zouden we het ticket mogen? Goedemorgen, dag Jorben.
4: Hallo.
2: Hela, zeg maar, ik vind dat de beste reden van de hele wereld. Hoe komt dat je daar nog nooit geraakt bent?
4: Mijn papa wil altijd naar Plopsaland. Niet naar Plopsaland gaan, die wil altijd naar de Efteling.
2: Alleen?
4: Alleen naar de Efteling. En wij willen nu ook een keer naar Plopsaland gaan.
2: Mooi. Oh, en de mama, wil die ook meegaan?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar wij vinden dat heel zielig dat nog nooit gelukt is. Geef je mama eens, Jorben.
4: Tuurlijk. Hallo.
2: Zeg, is de papa verliefd op Hollebolle Gijs of zo? Dat hij niet naar een ander pretpark wil?
4: Hij is Nederlander, dus dat was altijd bij ons. We gaan alleen naar de Efteling, want ik ben Nederlander. En
2: Echt? Omdat het een Hollander is?
4: Ja.
2: Maar als de papa gaat nurken, dan laat hij die maar thuis. Hè. Dan pakt je wat andere familieleden mee.
0: Dat krijg ik ook.
4: Ja, het is dat.
0: En als je hem heel klein wil krijgen, ga dan naar Madura Dom. Dat kan je ook nog altijd doen. Nee, maar het is gelukt. Jullie zijn erbij. Maandag met de hele familie. Op z'n land. Tot dan, hè.

0: Een hele dikke proficiat, meneer Billy Ray Cyrus, dat is zijn naam. Want hij is jarig vandaag, is geboren in 1961. Een snelle rekensommetje leert ons dat hij vandaag...
1: Ik begin er niet aan.
0: Maar 61.
1: Nee, ik wil niet weten.
0: En we zijn nu 26.
1: Ja, ik ga niet rekenen.
0: Dat hij 65 wordt vandaag.
1: Niet zelf.
0: En dat hij dus zijn eerste pensioen gaat ontvangen heel binnenkort.
1: Oh, ja.
0: En vandaag met, wat is het, een dochter? Is dat niet Miley Cyrus?
1: Miley Cyrus, maar die hebben ruzie. Hè. Die gaan niet samen vieren.
0: Waarom?
1: Omdat die papa een beetje zo'n vlierenfluiter ook is. En die altijd lief tegen de mama is geweest. En bedrogen en zo. En weet je met wie die samen is, die Billy Ray Cyrus?
0: Nee, dat weet ik allemaal niet.
1: Die is samen met... Liz Hurley.
0: Oké. Okay.
1: De ex.
0: Van Hugh Grant.
1: Van Hugh Grant.
0: Mooie vrouw. Hij was toch altijd een mooie
1: vrouw. Nog altijd.
0: Ja, leef vooruit.
1: Ja, die man is ook wel mooi, hè.
0: Allee,
1: een vlierenfluiter.
0: Ja.

0: Goedemorgen, 7 voor 9 geworden.
1: Sven en Anke.
2: Een nieuw schooljaar, een nieuw televisiejaar. Potverdikke, ik heb nu al niks meer ingehaald in de zomervakantie terwijl ik tijd had. En er komt weer echt een lading nieuwe top televisieprogramma's aan. Op VTM bijvoorbeeld, wat moet je in de gaten houden? Real Life Patsers, dat lijkt me heel leuk. Dat is met Adil El Arbi. Je weet, die heeft die Patsersfilms gemaakt. Maar die zijn allemaal geïnspireerd op zo van die echte, ja, ik bedoel, criminele activiteiten. Ja, natuurlijk. Ja, en nu gaat hij samen met een misdaadjournalist, met Joris van der A, gaat hij eigenlijk echt, ja, die patsers opzoeken. De real patsers. En ja, naar het schijnt is het spectaculair. Ook dat je denkt dat die gefilmd wil worden. Dat is waanzin wat die daar allemaal in vertellen. En wat ook leuk is, is Lex. Dat is een nieuwe serie met Aaron Blommaert. Daar hebben wij in huis ook al beelden van mogen kijken. En toen die beelden tevoorschijn kwamen, was we met alle collega's samen. Het was echt zo. Het was een beetje. Want Aaron Blommaert is dan zo'n gastje van 24 die zo een ambitieuze stagiair-advocaat speelt. En die papt dan aan met Idi Massé. Weet je wel, Idi Massé.
0: Ja,
2: die,
0: een beetje op leeftijd, maar een mooie, mooie vrouw.
2: Een prachtige vrouw, want ze is hier een tijd geleden geweest. Laten we zeggen, de stomende scènes zitten erin.
0: Maar ook classics komen terug. God Talent komt terug, om maar iets te zeggen. Ziet ook spectaculair uit in een co-productie met Nederland. Maar dat zorgt voor heel veel extra talent. En ook wel speciaal, want Ruud van Gucht gaat ook van alles doen. Zo talkshows en zo gaat hij doen. Ruud van Gucht, ook wel bekend als de man met de meeste vrouwen. Allee, in Vlaanderen. Hij komt daar toch openlijk vooruit. Maar daar komt nu ook een soort van vrouwelijke variant daarop. Jouw collega Moetie, Anastasia, die gaat op een ander. Die gaat namelijk met allerlei vreemde bekende mannen. Ja, doen wat Ruud van Gucht met allerlei vrouwen doet eigenlijk.
2: Ja, ik weet niet, we hebben ze opgebeld, maar ik weet niet of ze ondertussen nog aan de lijn hangt of ze heeft afgehaakt.
0: Waarom?
2: Nadat jij hebt gezegd dat Anastasia Chernouk de vrouwelijke Ruben van Gucht is. Lieve schat, heb je het meegekregen?
3: Vreselijk.
0: Oh,
3: ik ga niet bij jou op bezoek in seizoen 2.
0: Oh.
2: Ik denk inderdaad, lieve schat, dat hem een beetje jaloers is dat hem niet in seizoen 1 zit.
0: Nee, maar wat doe je precies? Leg eens even uit. Want het is, je gaat wel bij vreemde mannen logeren en met hen doorbrengen, hè?
3: Dat is wel waar. Dus ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Hè. Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen en kijken van ja, hoe leefde hij, hoe zit uw werk in elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
2: Ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date, jullie slapen samen, jullie staan samen op.
3: Alles mee.
2: Ja, je bent het lief, je bent gewoon het lief.
3: Alles mee, wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man. En het is een hele leuke manier om de mannen beter te leren kennen.
0: Ja.
3: Ook op een andere manier. En ik ben zelf, ik ben een hele curieuze vrouw. Dus het wordt heel tof.
0: En kon koningin Mathilde daarmee lachen? Dat je dan eigenlijk de koninklijke bedstee deelde met de koning? Of,
3: De koning hebben we helaas niet kunnen strikken. Maar er zitten echt wel figuren bij, hoor.
0: Oké, top.
2: Ben heel benieuwd, want als je dat dan vraagt, zeggen die mensen meteen ja, Anne? Allee, bedoel, of heb jij die zelf opgebeld? Zo van, oh leuk, we kennen elkaar, toch kan ik nu 3 dagen uw liefje zijn?
3: Ja, sommige mannen hadden toch een pushje nodig. Het blijft een nieuw programma. Het is moeilijk om in te schatten van wat wordt het. Maar ik denk achter dit seizoen dat ze allemaal in de rij gaan staan.
0: Want
3: ik heb bijvoorbeeld ook nooit, ik heb nooit gedate. Ik ben 13, 14 jaar samen met mijn man.
2: Ja.
3: Daarvoor heb ik op school gezeten. Dus ik heb ook nooit echt, ik heb nooit op een Tinder of zo gezeten of afgesproken met mensen. Van wordt het iets of niet? Dus voor mij is dat ook echt iets helemaal nieuws.
0: Tijd voor een eerste keer met verschillende mannen tegelijkertijd. Ja. Vanaf wanneer op televisie te zien? Of is dat nog een beetje geheim? Dat weet je nog niet.
3: In het najaar.
2: Hallo, we zijn wel terug met de Moeties vanaf komende maandag.
0: Ja, dat is ook helemaal
2: terug. Met onze podcast, zoals dat heet. Dikke kus.

0: geval warmer. Het uitgebreide weerbericht krijgen we zometeen van Jonas. Eerst het nieuws van 9 uur. En dat krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Honderden mensen hebben salmonella opgelopen. Minister Quinta bezoekt Sint-Gillis en de VS wil Iran economisch treffen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. Wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkels halen. In hetzelfde bedrijf werd eerder ook al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
2: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: Er wordt trouwens nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. De codes van de besmette eieren vind je trouwens op hln.be. Binnenlandminister Quintin arriveert rond deze tijd in Sint-Gillis in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht en het onderzoek loopt. Sven en Anke hadden het hier op Joe vanmorgen over de schietpartij in Brussel met korpschef Jurgen de Landseer van politiezone Brussel-Zuid.
3: We gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per een dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat zij proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
1: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel gestuurd heeft. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen.
0: Jonas, goedemorgen. Het gaat een beetje opwarmen zeker, maar ook wisselvalliger worden.
4: Ja, klopt. Vandaag halen we al temperaturen rond zo'n 24 graden. Maar geleidelijk aan neemt wel de bewolking toe. En vooral over de oostelijke provincies kan er deze namiddag ook wat regen vallen. In het westen van het land daar blijft het de hele dag droog, met ook wel eens ruimte voor de zon. En ja, de komende dagen wordt het inderdaad nog wel een pak warmer, hè? Dus morgen gaan we naar temperaturen rond zo'n 26 graden. We gaan de dag wel grijs starten met een aantal buien. Maar na de middag gaat het dan droog worden, gaat het mooi opklaren. Dus morgen namiddag ziet er toch echt nog wel redelijk goed uit.
0: Okay.
4: En dan donderdag, dan gaat het echt heel warm worden zelfs, met 28, 29 graden zelfs. In de vroege ochtend een paar buitjes, maar nadien een lange droge periode met zelfs redelijk veel zon. Maar tegen de avond dan komt er toch een regen- en onweerszone van over Frankrijk onze richting uit. En op dit moment berekenen de weermodellen vooral over het centrum en het oosten van het land toch echt wel redelijk pittige buien, met veel regen op korte tijd, kans op hagel, rukwinden. Dus dat is toch echt wel iets dat we goed in de gaten zullen moeten houden.
0: Dat is voor donderdag die pittige dag. Daarna stilte na de storm?
4: Het blijft toch wel wisselvallig, hè. Dus we zijn de grote warmte dan kwijt. Vrijdag, zaterdag, zondag zijn de temperaturen zo 21, 22 graden. Maar de wisselvalligheid gaan we er moeten bijnemen. Dus ik verwacht zowel vrijdag, zaterdag als zondag toch wel regelmatig buien of periodes van regen. Dus we gaan toch wel de wisselvallige toer op.
5: Het gaat langzaam zijn op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe, verlies je een half uur. Een half uur ook op de binnenring tussen Expo en Machelen richting Brussel. 1.19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. 10 minuten op de E40 tussen Berthem en Kraaienhem. Ook nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Wommelgem. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: We gaan fluiten tot het laatste uurtje Sven en Anke van deze dinsdag in met Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: Show.
1: Ja, er komt hier net een berichtje binnen. Het is zover. Computerspelletjes is echt een mainstream vorm geworden van entertainment.
2: Is dat vanochtend gebeurd, zeg?
1: Ja, dat is vanochtend gebeurd.
2: Echt.
1: De gemiddelde gamer in ons land is 35.
2: 35?
1: Dus dat wil zeggen dat de helft daar nog boven zit, hè? Het zijn niet alleen jongeren, niet alleen kinderen, niet alleen tieners. En heel veel mensen die gamen. En je zou zeggen, het zijn bijna allemaal mannen. Ook niet waar.
2: Echt?
1: Het is bijna 50-50.
2: En nee.
1: Ja.
2: Dat geloof ik bijna niet.
1: Jawel, jawel, jawel.
2: 50-50.
1: Ja.
2: En jij vriendinnen die echt gamen zo? Echt spellen spelen?
1: Echt vriendinnen van mij? Nee, maar ik doe het zelf ook niet.
2: Nee.
1: Terwijl, ik woon in een huis met vier.
2: Ja.
1: En mijn drie huisgenoten zijn gamers.
2: De kinderen en Tom ook.
1: Ja. De jongste doet Minecraft. De ander was even verslaafd aan Roblox, maar dat hebben we eruit gekregen. En de oudste? Ja, ik denk, als je
2: papa,
1: zo de man des huizes, dat je zo twee kanten op kan gaan. Of je bent iemand die dan gaat padellen en een pintje drinken.
2: Ja.
1: Of je zegt, vrouw en kinderen, papa gaat naar boven op zijn pc zitten.
2: Ja.
1: Dat is bij ons thuis dus zo. En dan kan Tom uren gamen.
2: En wat voor spelletjes speelt hij dan?
1: Ik heb het hem juist gevraagd. Ik heb het hem via WhatsApp gevraagd, wat speel je eigenlijk? Ja, als ik het zie, denk ik zo aan Minecraft voor volwassenen. Het is sowieso altijd ook met, maar ook oorlog, gevaar, schieten. Als ik het zie, want soms aan dat beeld op, denk ik zo, wow, wat een psychopatenspelletje zit dit hier.
2: Dus meer dat hij het daar doet dan in het echte leven. In elk
1: ja,
2: geval,
1: maar dus
2: hè,
1: niet altijd op zijn pc. Dus jij kent geen gamers dan.
2: Ja, maar ja, dus er eentje is heel grappig. Als ik ga wandelen bij onze buurt Hello Christy, ergens in een wijk waar ik altijd passeer, staat er altijd zo'n raam in deze periode altijd open. Met de gordijnen half ervoor. En dan zie je daarachter dat er hele grote schermen staan. En hoor ik heel veel lawaai. Dan eerst dacht ik, wat is daar aan het gebeuren? Zeg, zover is dat van mijn leefwereld. Ik ken dat echt niet. Maar dat is een gamer waarschijnlijk. Hè? Jij kent wel best wel wat mensen die gamen. Hè?
3: Ik ken heel veel mensen. En ook over vrouwen gesproken. Zigzag Kitty, dat is zo wat de bekendste gamer van het land.
2: Zigzag, die hebben ook een speciale artiestennaam.
3: Dat is een jonge vrouw. Esther heet zij in het echt. En die leeft gewoon van het gamen. Die gaat naar beurzen internationaal.
2: Ja.
3: En dat is echt heel leuk om te zien. Want dat is gewoon een hele industrie. En ook fantastische opleidingen. Gameopleiding in Vlaanderen en in België.
2: Ja, dat kan wel. In Kortrijk zit er
3: valt geld mee te verdienen. Hè?
2: Ja,
3: Sven Adelis, daar valt geld mee te verdienen.
2: Ja, ben er al lang voorbij.
1: Ik stuur bij de Max daar naartoe.
3: Voilà.
1: Ik heb die nu al aangemeld.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Spin and Anchor.
5: Good times.
4: Great news.

Daryl G en Sunshine. Wat je net over gamen. Er was een bericht gekomen dat de gemiddelde gamer in ons land 35 is. Het is echt voor heel veel mensen een favoriete bezigheid. Een hobby geworden. En even

0: is het?
1: De afgelopen maanden speelde hij vooral Rust.
0: Okay.
1: Ik heb dat opgezocht. Het enige doel in Rust is om te overleven. Want alles op dit eiland wil jou doden. Hm. Ja? En maar nu speelt hij Sandustry. En okay, dat is met pixels. Ja, iets met pixels.
0: En programma, een spelletje Pornhub, doet hij dat ook? Of,
1: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem.
0: Maar die vrouw ook heel veel. We hebben ook vrouwelijke luisteraars die ons sturen.
1: Céline, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, jij wil ook even reageren, want je zegt, ik ben sinds van kleins af aan ook een gamer. En nu doe ik het met mijn man.
2: Dat klopt, dat klopt. Als kind kreeg ik van mijn ouders mijn eerste PlayStation. En ja, doorheen mijn leven is dat eigenlijk altijd een klein beetje gebleven. En als tiener dan ook even losgelaten, maar met mijn man, ja, de draad is opgepakt. En wij spelen samen op de computer, samen games.
0: Dat is tof.
1: En wat doen jullie dan? Allee, want als ik zeg Rust, Sand Industry, ken je dat allemaal?
2: Dat zijn minder spellen die mij aanspreken. Wij spelen vooral open world games, zoals Baldur's Gate 3, Clair Obscur,
1: ja.
2: Ja. Assassin's Creed, die spellen.
0: Maar jij zou alles kunnen zeggen tegen ons. Ik speel ze vooral...
1: Jij zou films uit de jaren 30 kunnen opzommen en wij zouden gewoon zeggen...
0: Ja,
1: dat is een topspel.
0: Heel, heel, heel. En mag je toch eens de leeftijd checken? Dat doet niet zo rap bij een vrouw, maar hoe oud ben jij?
2: 34.
0: Nou ja, je zit daarin op de gemiddelde leeftijd ongeveer van de
1: dus je
0: gamer.
1: Hebt nog de helft van je leven nog te goed om nog verder te gamen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, minstens. Ja, ja, ja.
1: Super.
0: Allee,
2: en het is ook fijn om samen tijd door te brengen met je partner, dus.
0: Voilà. Ja, wel, ik had me zoiets bij voorstellen.
1: Zeg nu niet dat ik zelfs daarnaast moet gaan kruipen om ook Sand Industry te gaan spelen. Hè. Oh,
0: hey, dankjewel voor je reactie. Wij spelen ook, wij spelen bier.

0: Rob Williams en zijn Love Supreme. Beste vrienden, nog 3 dagen. Nee, nog 3 dagen kan je tickets winnen voor Popsaland Belgium De Pannen, waar we maandag gaan uitzenden. Je kan er met de kinderen naartoe komen. Dus je kan ook in de loop van de dag een boodschap achterlaten via de app van Joe. En morgen vroeg ook in onze show Koen Wouters. Die ga je morgen horen op de dans.
1: Het nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar. Dat schrijft het Nieuwsblad. En dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in de contracten in juli. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden 1/5 minder mensen dat. Blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht daar. Vooral in het oosten meer wolken en kans op regen vandaag. Het is zonniger in het westen bij zo'n 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en 26 graden.
1: Het gaat traag op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen verlies je een kwartier. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: CIC Antwerpen. En CIC staat voor Communicatie en Informatie. Dienst, denk ik. Even verifiëren bij
0: Isa.
1: Klopt dat, Isa? Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Het is eigenlijk Communicatie- en Informatiecentrum.
1: Centrum. Club, wat ook.
0: Ja.
1: Enfin, maar jullie doen de noodcentrale eigenlijk, hè?
0: Oké.
1: Ja, je moet telefoontjes aanpakken, dat is wel een heftige job, hè?
5: Ja, het is inderdaad een heftige job. Het zijn meestal de noodoproepen die bij ons binnenkomen. Dus enkel voor dringende politiehulp kan je bij ons terecht. En wij zitten ook in de meldkamer met aan de ene kant calltakers en aan de andere kant dispatchers die nodige informatie verwerken van onze oproepen. Hè. Maar wij moeten inderdaad heel alert blijven.
0: Het hoofd koel houden de hele tijd.
5: Schakelen.
0: Ja.
5: Ja, ook schakelen. Want soms heb je een heel grappige oproep.
1: Ja?
5: Bijvoorbeeld, waar er is iemand aan de lijn en ze had de afstandsbediening vast van haar tv. En ze dacht zo van, ze duwde 101 en wij zeggen, hallo mevrouw, heb je de politie nodig? Nee, ik had Nederland 3 nodig.
1: Nee!
5: Excuseer, ik moest Nederland 3 hebben, die zeker niet jullie. En dan nog zo, soms grappige oproepen, maar soms ook wel echt serieuze oproepen. Bijvoorbeeld inbraak, agressie, een overval.
1: Ja.
5: Dus ja, dat ook wel, ja. Maar we hebben echt fantastische collega's. We kunnen op elkaar rekenen. Dat is ook wel heel belangrijk.
1: Ja, we hebben ook wel mooie liedjes aangevraagd. En ook wel toepasselijk. Banger Hart zit erin. En Tele Romeo van K3.
5: Ja.
1: Dus het is ook helemaal de soundtrack aangepast aan de werksfeer.
5: Ja, inderdaad. Aangepast.
0: Dankjewel voor jullie allemaal doen. Zeer nuttig, zeer belangrijk wat jullie doen. En de koffiemokken komen ook jullie richting
5: uit. Mag ik ook nog even iets zeggen? Heel belangrijk.
0: Ja, zeg maar.
1: Omdat jij het zei.
5: We hebben heel veel personeel nodig. Dus mensen die willen bij ons werken, kunnen zich altijd aanmelden aan werkenvoor.be. Want we hebben altijd personen tekort.
0: Kijk, deal.
5: En het is een toffe sfeer bij ons om te werken.
0: Allee, vooruit, dat is goed. En nu gaan we jullie muziek draaien. Fijne dag gewenst, hè?
5: Ja, hetzelfde voor

0: Feiten met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Ik ben Bianca, ik ben dispatcher bij het CIC Antwerpen. Ik heb het liedje Bange Hart van Rob de Nijs gekozen, omdat die titel eigenlijk beter bij mijn werk past dan je zou denken. Ik ben diegene die de ploegen aanstuurt en naar interventie stuurt. Maar tegenwoordig is het soms met een bang hart, omdat ik hen de baan moet opsturen. Ik weet waar ze naar vertrekken, maar ik weet nooit of ze allemaal veilig op hun plaats aankomen of ze veilig terug thuiskomen. Dus achter de radio is het spannend afwachten met een banger hart. Dus luister naar iedere oproep, iedere melding en vooral hopen op dat ene berichtje dat je dan krijgt van interventie gedaan, we zijn veilig terug op de basis. Dus vandaar koos ik het nummer Banger.

0: ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Karin en werk als scala op het secretariaat van het CIC 101 en vul dagelijks de planning aan voor de meldkamer. Ik heb gekozen voor het liedje Losing My Religion.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Isa, werk op de noodcentrale in Antwerpen en doe daar de calltaking. Ik heb eigenlijk het liedje gekozen, Tele Romeo, van K3, van Wie heb ik aan de lijn? Omdat we eigenlijk nooit weten wie we aan de lijn hebben en we de mensen daar kunnen helpen. Daarom kies ik K3, Tele Romeo.
2: Dit is Joe.
0: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: niet tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is jou.
5: Een hele goede morgen. We vliegen er weer in vandaag met een nieuwe tip van mijn wegwijzer Céline van Oitzel. En natuurlijk ook met de allerbeste muziek voor jouw werkdag. Bijna 1 over 10, dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
6: Een goede morgen. De energieprijzen stijgen weer. Minder werknemers nemen opleidingsverlof en bendegeweld in Haiti. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door die oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort de energie-expert Kenneth van Zina.
7: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
6: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. Een kleine 300 euro meer dan in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Je krijgt dan vrij van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden 1/5 minder mensen dat, blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde ook de vergoeding. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. En het weer nog. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond de 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag opnieuw buien, later zon en tot 29 graden. Tegen de avond gaat het wel stevig regenen, mogelijk met onweer en veel wind.
5: Een paar plekken nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 11 erbij tussen Terhulpen en de Welriek in de Dreef. Op de binnenring is dat 10 minuten extra tussen Strombeek en Koningslo. A12 richting Antwerpen 10 erbij tussen Aartsraar en Wilrijk. Op de E40 richting Brussel ook 10 minuten tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpsring richting Nederland 6 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Tears for Fears op deze dinsdagochtend, 25 augustus. Binnen exact 1 week zit iedereen die er moet zitten weer op de schoolbanken. Echt een heel gek idee dat die zomervakantie van 2026 er dan weer op zit. Maar we gaan nog

Er is deze week al van alles geschreven over nieuwe tv-programma's die eraan komen dit najaar. Anken heeft er vanochtend ook nog over verteld. Hè. Bijvoorbeeld Ruben van Gucht die start met Happy Hour. Er komt een nieuwe fictiereeks met Aaron Blommaert. Anastasia Tjernook die krijgt haar eigen programma, gaat bij bekende mannen logeren. En dan is er natuurlijk ook de talentjacht Got Talent. Dit jaar een samenwerking tussen België en Nederland om het nog wat grootser en groter te kunnen aanpakken. En wat mij vooral opvalt is een zeer luide, opvallende jury. En James Cook, en Karen Dame, en Mark-Marie Huibrechts, en Soendos El Amadi. Dat is vier keer groot lawaai. En dan heb je ook nog Dan Carity, die Amerikaan, die ook vaak bij de danswedstrijden zit. Die mens gaat het zo druk hebben tijdens zo'n show, want die heeft altijd een oortje in, waarin iemand natuurlijk aan het vertalen is wat de rest aan het zeggen is. Ik heb nu ook al medelijden met de vertaler in kwestie die al dat lawaai gaat moeten vertalen in dat oortje van Dan Carity. Maar goed, ik zag al wat voorstukjes en het ziet er echt wel heel leuk uit. En hopelijk kunnen we daar de komende weken, maanden wat toffe, verrassende acts ontdekken. Volgende artiest, trouwens ook het product van een talentenjacht. Een paar jaar geleden deed hij mee aan American Idol. Geen goed, ook niet waanzinnig. Hij eindigde bij de top 20, maar het was wel voor hem de springplank die hij nodig had om echt fulltime van zijn muziek te kunnen gaan leven. Dit hier is Cameron Wickham en Medusa.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
8: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
11: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
12: Dit is Joe.
13: Good times. Great.

iedereen heeft dat. Hè. Bepaalde songs die kunnen je meteen terugfritsen naar iets of iemand uit het verleden. En ik heb dat zelf absoluut ook bij de volgende song. Ik was 12 jaar en ik was verliefd op een jongen. Er was wel een groot probleem. Die jongen zat namelijk niet bij mij op school. We woonden ook niet in de buurt. Het ging over Leonardo DiCaprio. Allemaal de schuld van Titanic. En Romeo en Juliet, allebei zeer dramatische liefdesverhalen. En natuurlijk ook de film Romeo en Juliet, waar

0: buiten Danza geen woord van begrepen. Maar goed, hè, Danza Kuduro. Het is ruim 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file op de Brusselse buitenring, 18 minuten tussen Ter Hulpe en de Welriek in de Dreef. Op de A12 richting Antwerpen, 5 minuten ter hoogte van Wilrijk. Op de E40 richting Brussel, 5 minuten in de file tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 5 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: En de zon schijnt ook altijd op tv, al zei Céline van Uitsel erbij is. Dat is gewoon het effect dat ze heeft op heel veel mensen. Jammer genoeg is dit radio. Ik kan haar dus niet met beeld aanbieden, maar ze is wel mijn wegwijzer deze week. Gisteren charmeerde ze eigenlijk al iedereen met haar tv-tip. Dat was I Will Find You op Netflix. Er kwam heel veel reactie op. Zometeen ga ik haar vragen naar haar favoriete vakantiebestemming. Heel benieuwd hoe ver of net niet ver zij het gaat zoeken.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2.

0: wegwijzer.
1: Céline van Uitsel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Eddy.
1: Ja, Céline, jij hebt meegedaan met Over de Oceaan. Ik vond dat trouwens een geweldig seizoen om te bekijken. Heel erg leuk.
2: Oh, dank je.
1: Is dat iets dat jij ooit opnieuw zou doen, zo'n bootvakantie? Of reis jij toch liever op een andere manier?
2: Dat was de mooiste reis die ik ooit gemaakt heb. En ik denk ook dat ik nu al kan zeggen dat dat de mooiste reis is die ik ooit ga maken. Maar dat is wel een once-in-a-lifetime experience. Ik zou het niet meer durven, denk ik. Dus nu, ja, ik hou nog van de zee, maar van op een afstand. Ik ga heel graag naar de Belgische kust. Gewoon zo met de voetjes eens een keer in het water, maar niet per se op een boot.
1: Oké, dus dat is ook eigenlijk jouw vakantietip dan, gewoon de Belgische kust?
2: Zeker, zeker. Ik ben deze zomer ook niet naar het buitenland geweest. Waarom zouden we ook? Het is keimooi weer geweest en ik vind dat onze Belgische kust echt heel, heel leuk is. Als kind ben ik daar ook opgegroeid. 2 maanden lang zat ik altijd in knokken, bloemetjes en cadeautjes te verzamelen. En dit jaar, ja, ik heb geen bloemetjes gekocht, wel heel veel ijsjes en echt genoten. Dat is echt een moeite. Ook nu dat het zo iets minder toeristisch wordt als iedereen terug naar huis gaat, dat is eigenlijk de beste tijd om naar de zee te gaan. Want dan kunnen we daar alles nog doen en daar zijn geen toeristen meer.
1: Ja, want beschouw jij jezelf dan? Ja, ik wou zeggen, ben je dan een local in Knokke aan de Belgische kust of ben je toch eerder een toerist?
2: Ik beschouw mij als een local, maar ik ben de grootste toerist die er is. Ik ga ook gewoon op en af. Dus ik maak mezelf wijs dat ik intussen al in het meubilair van Knokke pas.
1: Zeg maar, je haalt er wel meteen Knokke uit als de favoriete bestemming. Is dat sowieso de topper of doe je ook de andere kustgemeenten een keer aan?
2: Nee, ik ben bevooroordeeld. Ik ben er als kind opgegroeid, dus natuurlijk ligt mijn hart daar. Ik ken daar ook de mensen die daar werken. Maar dat hoeft zeker niet. Je kunt een beetje, je kunt starten in Knokke en je begint te wandelen. En dan kun je naar Heist. En waar is daar? Waar komt er dan Zeebrugge? Je kunt naar Blankenbergen. Elke kustgemeente heeft zijn charme, vind ik.
1: Dat
2: en naar het schijnt is de Haan ook heel mooi. Ik ben daar nog niet geweest, maar daar raadt iedereen mij aan om naartoe te gaan.
1: Ja, dat valt wel op tussen de rest natuurlijk, omdat het iets wat mooiere gebouwen heeft dan veel andere kustgemeenten.
2: Minder hoogbouw, ja.
1: Ja, klopt. En zeker in het binnenland zo van die typische kustvilla's. Voilà, dat kan dan een tip zijn die andere mensen ook aan jou geven om nog eens wat verder te kijken dan Knokke. En uiteindelijk Knokke de Haan, daar ben je ook relatief snel. Dus dat kan erbij. Zeg, Céline, nog heel even over Knokke, want dat is toch wel een vraag die ik jou nog wil stellen. Knokke heeft natuurlijk de naam om zo wat posh te zijn, een beetje elitair. Heb jij dat gevoel ook of is dat voor jou toch nog anders?
2: Nee, ik heb dat gevoel niet. Natuurlijk, ik snap wel wat ze bedoelen. Daar zitten mooie winkels en er zijn mensen die daar naartoe gaan om een beetje te showen, maar dat is wel leuk om te zien. Zoals je op de dijk zit, gewoon met je sleffers, gewoon come as you are en dan kunnen dat allemaal aanschouwen. Maar dat is denk ik een groot vooroordeel toch wel. Het is daar echt, dat zijn West-Vlamingen, hè, en alle West-Vlamingen zijn vriendelijk en leuk.
1: Voilà, zegt een vrouw uit de Kempen, dus dat wil ook al wat zeggen. Knokke, gaan we toevoegen aan dat lijstje van jouw favoriete reisbestemming en alles is natuurlijk ook na te lezen op joe.be. Even doorklikken naar de Wegwijzer. Céline, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: De Wegwijzer.
3: Good times. Great music.
4: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

in de radiostudio betekent een rood lampje dat we aan babbelen zijn. Het brandt dus ook op dit moment. Die red light spells hier, Gain a Danger. Je hoorde nog eens Billy Ocean. Céline van Uitsel, een goede Miss België. Hè? Haar favoriete reisbestemming lag ook gewoon in België, namelijk Knokke. Ze zei ook nog nooit in de Haan te zijn geweest. En dan komt er natuurlijk alleen maar lof binnen voor de Haan in de Joe-app. Onder andere van Veronique uit Diest. Die is er al 30 jaar toerist, schrijft ze. En Jackie uit Beveren, die vond de Haan altijd zo mooi en gezellig dat ze de stap heeft gezet vorig jaar om er definitief naartoe te verhuizen. Voor haar dus geen vakantiebestemming meer, maar haar nieuwe home.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Als of nog?
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Een hele goede morgen. Dit uur heb ik jou weer nodig voor In de Stemming. Maar ook zonder iets te doen krijg je van mij muziek van Alvaro Soler, Police en Lady Gaga. En het nieuws van 11 uur, dit is Niels Rosa Peralta.
7: Goedemorgen. De energieprijzen stijgen weer. Dieseltanken wordt dan weer goedkoper. En twee blauwhelmen komen om in Zuid-Soedan. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort de energie-expert Kenneth van Zina.
8: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
7: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna €1.800 per jaar. Of een kleine €300 meer dan in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Het dieseltanken wordt morgen dan weer wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. En in Zuid-Soedan zijn twee VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om twee Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en de rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag opnieuw buien, later zon en tot 29 graden. Tegen de avond gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer en veel wind.
6: Op dit moment 2 plekken waar je exact 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen is dat het geval. 5e bij het hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse buitering schuif je ook 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Even een trip outer space met Xanadu van Olivia Newton-John. Maar we keren terug richting aarde. Daar wacht de police met Can't Stand Losing You. Na deze mooie muzikale man. Alvaro Soler, La Cintura. Stakker.

hebben het er duidelijk moeilijk mee. Police and Can't Stand Losing You. En de Police treedt uiteraard al bijna 20 jaar niet meer samen op. Maar Sting die doet het nog altijd wel solo. En dat kan ook nog altijd heel veel mensen bekoren. Trouwens, nu zaterdag dan start Sting met zijn 3.0-tournee in Amsterdam, in de Carré, een heel bekende zaal daar. Geeft daar heel veel shows. Ik ben dit aan het bekijken op internet. Ik ben het wel even kwijtgeraakt. Maar het zijn er zeer, zeer veel. Dus de komende weken kampeert die Sting gewoon bij onze noorderburen in Amsterdam. Misschien zit er ook wel eens een bezoekje bij ons, bij Wie Weet. Zou altijd wel leuk zijn. En een toerist als Sting is altijd welkom in ons land. Zometeen Dasha en Austin, maar eerst deze leuke van.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: C-c-man.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je... Oh.

0: stemming.
1: Vandaag start in Keulen in Duitsland Gamescom. Dat is de grootste gamingbeurs ter wereld. En natuurlijk is gamen populairder dan ooit. Hè. En je denkt misschien in de eerste plaats aan zo wat hangende... Enfin, ik heb dat toch ook. Aan zo wat hangende teenagers in een zitzak met een of andere console in de hand. Dat snap ik. Bij jongeren uiteraard gigantisch populair. Maar uit onderzoek, en daar schrok ik toch wel van, uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde gamer in ons land net geen 35 jaar oud is en vooral op zijn smartphone of zijn tablet speelt. Dus het zit echt wel in verschillende generaties en het zijn niet alleen de teenagers daar op hun console. En daarom dus een in de stemming over gamen en games. En wie denkt aan games en videogames, ja, die komt automatisch bij Lana Del Rey uit.
2: Open up a beer and you say get over here and play a video game.
1: Hij heeft zoiets donker, hè? Lana Del Rey, videogames... kan je nu opstemmen in de Joe-app. Maar er is nog een andere song waar gamen in zit. En ik dacht, ja, gamen, dat gebeurt natuurlijk niet alleen solo. Dat gebeurt ook soms in duo. Kan je nu ook voor stemmen, Bobby Brown.
3: You can play that game, you're playing.
1: Totaal verschillende songs bij In de Stemming. Dat is ook de bedoeling. Hè. Jij kan bepalen voor welke song jij in de stemming bent. Is dat wat de donkere videogames van Lana Del Rey?

0: Lady Gaga komt eraan en ook Beach Boys. Maar er is eerst nog goed nieuws van onderweg. Het is 11:30 en op dit moment geen plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, wat jou bij Roma.
1: Vandaag start in Duitsland de grootste gamingbeurs ter wereld, want dat is big business ook in ons land, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Ik zag onder andere dat de populairste games Fortnite zijn nog altijd, Call of Duty en Roblox. Maar er is nog een tof spelletje en dat is In de Stemming, speel ik elke dag met jou. En op dit moment kan je dus in de Joe-app stemmen voor videogames van Lana Del Rey. Ze staat aan de leiding met 64% van de stemmen. Bobby Brown die speelt het spel dus net iets minder goed met Two Can Play That Game. Maar jij kan deze game nog 5 minuten spelen. Dus stem mee voor welke song jij in de stemming bent. Uiteraard in onze Joe-app. En onder

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: NHA. Afstandsonderwijs.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen.

0: was Freddie Mercury in al zijn miserie ook zelf een groot voorbeeld in. The show must go on.
1: In de stemming.
0: Naar aanleiding van de start van de grootste gamingbeurs ter wereld vandaag in Duitsland, een in de stemming over games. Beetje meta eigenlijk, hè? Want we spelen een game over games. Je kon kiezen tussen Lana Del Rey en videogames of Bobby Brown en Two Can Play That Game. De teerling is geworpen. Het spel is gespeeld, want met 61% van de stemmen was het zeer duidelijk dat we één duidelijke winnaar hadden. Sfeertje toch, hè? Lana Del Rey en haar videogames.

Hij herhaalt het zelf een aantal keer. Dat maakt het gemakkelijk. De meest recente Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Berre die zich toch de laatste jaren wel echt ontwikkeld heeft. Op zijn toch ja, nog jonge leeftijd tot een vaste waarde in ons land. Dat doet hij bijzonder goed. Wij gaan ondertussen richting 12 uur, richting middagpauze voor jou. Dat gaan we samen doen ook met Tsukero en Baila Sexy Thing. Na deze...

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Kwalidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is jou.
5: Een heel goede middag, dinsdagmiddag hier is. En het gaat er meteen passioneel aan toe gaan, want meteen na het nieuws krijg je van mij Koen en Chris, vonken en vuur. Maar eerst zit dat nieuws van 12 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
6: Een goedemiddag. Een nieuwe zoekactie in Onet. De gamesector doet het beter dan ooit en opnieuw een drone gevonden in Leipzig. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Je hoort collega Demi van den Ede.
7: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speuters. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
6: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. En dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. En dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
8: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
6: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en games zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïens vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. En nog het weer vanmiddag, vooral in het oosten, kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
5: Bijna 3:12 en op dit moment zijn er geen plekken op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

de zomer is nog zeker niet voorbij voor Clouseau en alle fans. Morgen staat Clouseau op de Beverse Feesten in Beveren. En vrijdag is er dan Maanrock in Mechelen, een gratis festival. Prachtige setting daar ook elk jaar op die grote markt. Bijna zo mooi als de Oude Markt in Leuven. Als je daar staat of je ziet foto's die daar gemaakt worden tijdens optredens. Ja, dat geeft toch een extra dimensie. Bruno Mars die komt eraan met zijn meest recente On My Soul. Maar eerst Laid Back doen met een groep die dan ook nog eens zoiets heet. Laid Back en Sunshine Reggae.

Binnen exact 1 week dan is het 1 september en dan weet je wat je kan verwachten. Beelden van huilende kleuters in het nieuws. Minister Joël de Meer die overal gaat opduiken. En jij die natuurlijk ook weer de boterhammen en de rugzakken moet checken elke dag. Maar je kan die overgang naar 1 september wel heel aangenaam maken door op 31 augustus nog iets heel tofs te doen. Namelijk op uitnodiging van Sven en Anke naar Plopsaland de pannen gaan met het gezin. Allemaal op ons kosten. Uitgebreid ontbijtje erbij en ook toegang tot het park voor al de rest om ritjes te gaan maken op Heidi. Heidi de Ride, iets wat ik als naamgenote natuurlijk enkel kan aanraden. Om te kunnen winnen, je weet wat te doen. Ze spelen het al iets meer dan een week. Je dochter of je zoon via de Joe-app een berichtje laten inspreken waarin duidelijk wordt gezegd hoe graag die naar Plopsaland willen en de reden daarom. Dus stuur dat morgen zeker door vanaf 6 uur naar Sven en Anke. En wie weet ben jij dat wel.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
13: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
11: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
17: Code Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
18: Yep. Info op telenet.be.
19: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
22: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
23: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
24: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
25: Good times.
26: Great music.
25: Dit is Joe. Yes.

Roxy Music en Dance Away. Zangeres Adele, ze is altijd, of nog altijd liever, maar 38 jaar. Men zou dat af en toe vergeten. En toch is ze al een aantal keer op een soort van pensioen gegaan. Ze is nu weer aan een pensioenperiode bezig. Ze heeft ook onlangs nog gezegd in een interview dat dat ook echt een periode is dat ze niks doet met muziek. Ze zingt ook zelfs niet thuis of dat soort zaken. Ze is daar echt niet mee bezig. Ze is zich nu volop aan het concentreren op haar zoon. Want ze is 38 en ze heeft een zoon van bijna 14 jaar. Dat is een tiener, D'Angelo. En die vraagt ook wel wat van haar, dat snap ik. Ondertussen halen we haar even uit haar pensioen voor Rolling in.

0: Zometeen gaan we het leven vieren met Coldplay. Het is bijna 12:30 geworden. Er is één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Het programma van Anne van Elzen, waar ze met bekende mensen over de grote en kleine geluksmomenten in het leven spreekt. Dat programma is nog even met vakantie, maar komt wel degelijk terug op zondag 6 september na die eerste schoolweek. Dan kan je terug luisteren elke zondag. Nog even geduld dus. En ik had het daar straks al even over de nieuwe programma's op tv die er aankomen. En er is er toch wel eentje dat er uitspringt en dat heet Anastasia op een ander. Sven en Anke belde vanochtend met Anastasia Tjernok om eens even te polsen wat ze gaat doen en vooral ook met wie. Het antwoord laat ik zo meteen nog eens horen.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
9: Great music.

0: Als Anastasia Tschernook de komende weken ergens opduikt, nogal close met een mannelijke BV, dan heeft ze een goed excuus. Want dan is het voor haar nieuwe programma op VTM dat eraan komt. Dat gaat Anastasia op een ander heten. En ze benadrukte vanochtend wel bij Sven en Ankje dat ze geen Ruben van Gugtje gaat doen. Dit is ze wel van plan.
1: Ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen en kijken van ja, hoe leefde hij, hoe zit uw werk in elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
2: Ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date. Jullie, slapen samen. Jullie slapen samen
1: ook,
2: op.
1: Alles mee. Hè.
2: Ja, je bent het lief. Je bent gewoon het lief.
1: Alles mee. Ja. Wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man.
0: Voilà, het is dus de girlfriend experience. Zeer benieuwd wat dat gaat geven. Ze heeft een heel eigen stijl, hè, Anastasia, maar vooral ook echt veel humor. Dus het heeft wel potentieel om iets funny te worden binnenkort op VTM. En nu neem ik jou mee naar de mannen van Ma.

De vrouw die zelf haar muziek schrijft, speelt en zingt. Dan kan je wel wat, hè? Taylor Swift en The Anti-Hero. Er wordt donderdag echt slecht weer voorspeld. Veel wind, veel regen, wat onweer. Ik ga je voorbereiden met Rain Down On Me na Rolling Stones.

voilà, nu we uitgeregend zijn door de ene Nederlander, kunnen we opdrogen bij het kampvuur van de volgende. Want voor het 1 uur is en Karel het weer van mij overneemt, krijg je nog Guus met een zachte G mee. En het is een nacht.

0: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Welkom en goedemiddag. Dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. Met onder andere Olivia Dean, maar ook Kansas Dust in the Wind, Whitney Houston en ook The Kings of Leon. Zo meteen. Het is 1 uur, het nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
2: Een goedemiddag. Twee verdachten opgepakt voor de schietpartij in Sint-Gilles. Een grote zoekactie in Onet. En Coward is de Belgische inzending voor de Oscars. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Die zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timio. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Je hoort collega Demi van den Ede.
3: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
2: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. En in Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben klachten ingediend tegen onbekenden. Het is nog niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
4: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
2: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en games zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook effectief genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. In mei werd de film wel al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de bioscopen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wel wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
1: Het gaat traag op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 13 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 10 minuten.

echt een nummer om bij na te denken uit onze top 2000. Kansas en Dust in the Wind. Het gaat over de vergankelijkheid en over hoe klein wij zijn in dat gigantische universum. Als een stofje in de wind. Ik ben toch blij dat in dat schone universum ook stofjes ronddwarrelen met de naam Olivia Dean. Goedemiddag.

0: Gypsy Kings op het toppunt van hun kunnen. Altijd feest met die geweldige muziek eigenlijk. Bamboleo bij Joe. Straks The Spinners en Working My Way Back to You. En ook de Kings of Leon staan klaar. En die geven jou een ongelooflijke energieboost. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we homo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Knaldi.
0: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Dat is hier zo stil binnen.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
5: Ikea-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van Ikea.
7: Ikea.
5: Voorwaarden op ikea.be.

0: George Ezra met Shotgun. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En die staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 12 minuten en dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: De hits van Smith.
0: Met zometeen Pamela.
2: Ja.
0: Toto. Het is Toto-alarm. Maar eerst het vliegtuig op naar Ibiza.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: de vrienden van Toto meteen van hun vlammen. Ja, ze hebben er wel verschillende gehad. Rosanna was er een van, maar Pamela die mocht ook meedoen. Zometeen om 14:15 hoor je de Zen van Schmidt. Het is het rustpunt in de middag. Ideaal om even de lunch te verteren met twee zeer schone nummers van Elvis Costello en ook Fleetwood Mac. Zometeen.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die een borduur,
1: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
3: nee schat, het is meun,
1: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
4: de zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp,
1: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Het nieuwe schooljaar begint!
14: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
15: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh,
15: Lidl, dat kan tellen.
13: Ah, het is weer zover.
16: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
16: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
17: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
18: Dit is Joe met Karel Schmitz.
13: Zella, kalm, Karel!
0: Ja, zo meteen. Eerst nog even alles geven. Met Mika. Everybody.

0: De Zen van Schmidt.
1: Kwart voor twee rond dit tijdstip zet ik altijd de deur van onze spreekwoordelijke volière even op een kier. Dan laat ik de rust rondfladderen op de radio. Het moment om even te chillen met twee rustige platen, maar geen nood. Zometeen gaat ook de gas er terug op. Maar eerst genieten van een rustpunt met Fleetwood Mac en nu de jarige Elvis Costello. 72 wordt hij.

Dat was de Zen van Schmidt op deze dinsdag. Met non-stop twee platen om helemaal tot jezelf te komen. En dat hopen we toch. Het mysterieuze Sarah van Fleetwood Mac. En we begonnen met de jarige Elvis Costello, 72 jaar. Zijn bewerking van die Elvis, of van die Charles Aznavour klassieke. Voilà, na de Zen, tijd voor wat pit. En zometeen, net voor het nieuws nog Bruce en nu.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit
4: is jouw.
5: Dit uur krijg je Alex Warren, maar ook Suzanne en Freek, Duran Duran. En er is ook een nieuwe schatkamer met daarin de beroemdste plaat van Paul Simon. En nu het nieuws, want het is ondertussen 2 uur. Niels Rosa Peralta.
6: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet. Een vliegtuigbom in Wachtebeke en 2 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Sint-Gilles. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant, dat schrijft Zuid-Info. Politie en parquet zoeken daar sinds vanmorgen naar de vader van de kleine Timeo. Die 2 raakte 2 maanden geleden vermist. Gisteren werd in Onet al een kinderlichaampje gevonden, zo goed als zeker dat van Timeo. Maar een autopsie moet dat wel nog bevestigen. En nu is dus mogelijk ook het lichaam van de vader gevonden. Je hoort collega Demi van den Ede die daar is.
7: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
6: Ja, er wordt ook onderzocht wat er met de 2 is gebeurd. En in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig ook stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. Wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
8: Dat is een nationale crisis. We moeten nog meer mensen daarin steken. Maar dat is niet de enige ding die we moeten doen. Het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parquet op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
6: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt binnenkort bijeen over die reeks schietpartijen in Brussel. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen. Maxima rond 24 graden liever. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind.
5: Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest, zoals je net al hoorde in het nieuws, door die vliegtuigbom in Wachtebeke. Verkeershinder op de E34 richting Brugge tussen Kemzeke en Zelzaten-Oost, 20 minuten. Het verkeer is daar afgesloten. Richting Antwerpen ook op de E34 tussen Nieuwburg en de Kennedylaan, 20 minuten. De ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven, 19 minuten. En ook tussen de Riemensteenweg en Zelzaten-West een kwartier. Richting Mariakerke tussen Wippelgem en Bondelgem, 12 minuten.

2002. Elvis en JXL en A Little Less Conversation. Rod Stewart maakte in de 70s met een heel beroemde openingszin een van zijn grootste hits. Do you think I'm sexy? Ik moet zeggen, met dat tijgerprintje en die smalle broek.

0: nummers uit hun eigen leven gegrepen. En zo grijpen ze heel veel mensen bij het nekvel. Suzanne en Freek en niemand bij Joe. Straks gaan we naar de 80's met Phil Collins en Susudio. En je hoort ook Enrique Iglesias en Sean Paul met Bailando zometeen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voel eens, het toch niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Oh.
14: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
15: Oh.
14: Zegt.
17: Oh, Quadro.
18: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Twee Charles over Bailando, Enrique Iglesias en Sean Paul. Zoals je net al hoorde in de dienst van 2 uur in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen is er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken, vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. Wie daar in de buurt woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van die bom blijven of binnenblijven. En zoals je ook hoort en merkt, op de E34 en R4 dus veel verkeersproblemen. Ring rond Gent richting Zelzaten tussen Scaldestraat en Gentzeehaven, 39 minuten. Tussen de Riemensteenweg en Zelzaten-West, 21 minuten. In de richting van Mariakerke tussen Wippelgem en Evergemse Steenweg een kwartier. Richting Bruggen op de E34 tussen Kemzeke en Moerbeke, 23 minuten. En tot slot in de richting van Antwerpen op de E34 tussen Nieburg en de Kennedy.

binnenkort komen ze terug naar Brussel. Maandag 26 oktober. Duran Duran. Paul Simon, die zat helemaal vast in het begin van de 80's. Hij had weinig hits, veel miserie, ook chaos in zijn hoofd. Maar hij kiest voor een toch beetje riskante reset. Hij gaat naar Zuid-Afrika om daar een plaat op te nemen. Graceland. Straks in de schatkamer van Smits, de comeback die niemand zag aankomen. Eerst nog Sheryl Crow, All I Wanna Do. En dit is Alex Warren met you.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Joe.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: voltreffer voor Sheryl Crow, 1994. All I Wanna Do Is Have Some Fun. En fun hebben we ook nu.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Elke middag rond 14:15 een topplaat en belangrijke feiten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Paul Simon vandaag. Paul had alles al meegemaakt. Succes, Grammys, legendarische songs. Maar dan kwamen de jaren 80. Hij had aan het begin van de 80's één grote hit, Late in the Evening, maar de plaat en de film One Trick Pony en ook de opvolger waren geen commerciële hoogvliegers. Als kers op de taart, zijn huwelijk met Carrie Fisher loopt ook stuk. Zijn carrière wankelt, zijn hoofd ook, chaos. Maar in 1985 kiest Paul niet voor veilig, hij kiest voor ver weg. Hij trekt naar Zuid-Afrika om muziek op te nemen met lokale muzikanten. Hij doet het onder andere met Ladysmith, Black Mambazo en Miriam Makeba. Alleen, er is op dat moment een culturele boycott tegen het apartheidsregime. Dus de kritiek komt snel en luid. Maar Simon trekt het zich niet aan. Hij maakt de perfecte plaat die je niet kan negeren. Graceland wordt zijn grootste succes ooit, meer dan 16 miljoen exemplaren verkocht. In 87 wint hij opnieuw de Grammy voor beste album, na 11 jaar wachten. You Can Call Me Al, eerste single, gaat de wereld rond. Geholpen ook door een videoclip met Chevy Chase, de beroemde comedieacteur, die eigenlijk het hele liedje op een indrukwekkende manier playbackt. Sommige mensen denken zelfs even dat Chevy Paul Simon zelf is. Simon gaat dus naar Zuid-Afrika voor inspiratie en hij komt terug met een comeback die zelfs de kritiek stil krijgt. De plaat verscheen vandaag in 1986.
1: De schatkamer van Schmidt.

Op het ritme van je dinsdagmiddag, Mojo en Lady en daarvoor feest. Met de 40ste verjaardag van de release van Graceland, de beroemde plaat van Paul Simon. En we draaien nog eens die You Can Call Me Al. Even een snelle shout-out naar Kurt Kroes uit Dist. Hij reageerde in de app en zegt: hey Karel, ik was 9 jaar en die You Can Call Me Al kreeg ik destijds van Sinterklaas cadeau. Ik dacht inderdaad dat de grote zanger in de clip, dat was Chevy Chase, dat Paul Simon was. Kurt, je was dus ook niet de enige die dat had. Ik moet zeggen dat ik nu nog meer respect heb voor Sinterklaas, die aan een 9-jarige jongen You Can Call Me Al gaf. Dat vind ik geslaagd. Mooi. De hits van Schmidt tot 4 uur, zometeen met Sia Unstoppable.

0: Jazzelief Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Dit is jou. Tussen 3 en 4 mag je mee swipen en liken. En je hoort gegarandeerd hits van Robbie Williams, Meteor, Nena en ook Michael Jackson. Het is 3 uur, het nieuws krijg je van Aline Koutrails.
3: Goedemiddag. In Onnij zou een tweede lichaam gevonden zijn. Vliegtuigbom ontdekt in Wachtebeke. En in de Vuelta rijden de renners de 4e etappe. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onnij bij Dinant. Dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al een lichaam van een kind dan wel gevonden. Mogelijk dus Timeo. Maar dat moet nog bevestigd worden. Collega Demi van den Eden is ter plaatse.
4: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt, want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
3: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. Wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de 4e rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra. Het wordt wel pittig, vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui en Wout van Aert staat tweede. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
2: Zoals Aline al vertelde in het nieuws, veel verkeersproblemen op de E34 en de R4 voor de ontmanteling van die oude vliegtuigbom. 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Ring rond Gent dus, richting Zelzaten, tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven, een half uur. Ook tussen de Riemensteweg en Zelzaten-West een kwartier. Richting Mariakerke, tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg, 21 minuten. En ook vanaf Zelzaten-Oost tot de Beneluxlaan, 15 minuten. Ook tussen Zelzaten-West en de Riemensteenweg, 10 minuten. Richting Brugge, tot slot E34, een half uur, tussen Kemzeke en Moerbeke.

eerlijk, ze zouden me niet met stokken in zo'n luchtballon kunnen krijgen, denk ik. Maar wat een hit was dat ook. 1983, het pensioenspaarplan van Nena lukte dankzij 99 luchtballons. De swipe of like en een vette swipe of like staat klaar. Zo meteen naar

0: Eigenlijk heel slim gecoverd dit nummer, want het is van World Party. She's the one. Maar Robbie gaf er zijn eigen draai aan. En wat een hit was het, 1999, She's the One.
1: Swipe of like.
0: We swipen of liken hier niet met mensen, maar met platen. Dat is gewoon veel plezanter. Je kent het principe. 5 toppers, elk gigant in zijn of haar genre. We beginnen met een duel. Dan mag je er 1 kiezen. En die mag je nog altijd omruilen voor plaat 3, 4 of 5. Zo werkt het. En de 4 afvallers die strijden straks ook voor een tweede kans. Overtuig me waarom ik jou eens een keer moet bellen. Je bent natuurlijk niet de enige, dus geef me een goede reden. Dus je stuurt swipe of like en een goede reden waarom ik jou net op deze dinsdag moet opbellen. Oké? Ondertussen Meteor, er is nog eens de nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater. 1+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht
10: je
8: eigenlijk,
10: droomhuis
8: ja.
10: Staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: homo koken.
17: En, wat wordt het vandaag?
15: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
17: Quesadilla!
15: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

0: King of Pop. Op een dinsdagmiddag meer moet dat soms niet zijn. Don't stop till you get enough.
1: Swipe of like.
0: Gerdy de Dier in Roeselaar stuurde het bericht. Ik wil je swipen en liken omdat er kermis is in de stad. Kijk, dat vind ik nu een goede reden om iemand op te bellen. Dag Gerdy, goedemiddag en welkom bij Joe.
2: Goedemiddag,
0: Karin. Goedemiddag, goedemiddag. Wat is je favoriete attractie op de kermis, als ik mag vragen?
2: Het schietkraam.
0: Schietkraam, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Op die pijpjes mikken en dan... Ja. Wat was het vroeger?
2: Vroeger was dat de rups.
0: De rups! Oh, dat is plezant. Daar gebeuren altijd spannende dingen. Als het doek naar beneden gaat. Ik heb hier ook spannende dingen klaarstaan in de Swipe of Like. We beginnen met een duel tussen kandidaat 1 en 2. En dan mag je één van die twee meenemen. Hier gaan we veel plezier. Okay,
3: right.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Ja, daar zijn ze. Abba en Fernando denkt mee. Of...
1: Kandidaat 2.
0: Daarmee gaan we naar de 80's. Killing Joke, iets helemaal anders, maar wat een topper. Love Like Blood. Wie van die twee wil je graag meenemen, Gerdy? Wat denk je?
2: Abba.
0: Abba wordt meegenomen, oké. Okay. Die heb je in de pocket, maar die kan je omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: Céline Dion zit daar. En een meebruller. It's all coming back to me now. Hou je Abba of ga je inruilen voor Céline?
2: Abba.
0: Abba, oké. Okay.
1: Kandidaat 4.
0: Bob Marley en de Wailers. En One Love, die kan je ook omruilen. Maar je kan ook Abba houden. Wat gaan we doen?
2: Abba.
0: Abba, oké. Okay. En de laatste poging.
1: Kandidaat 5.
0: The Shape of You en Ed Sheeran. Jij bent de baas in de Swipe of Like, Gerdy.
2: Ik blijf bij Abba.
0: We blijven bij Abba. Kijk, ik wens je vooral een fijne kermis. Hoe lang staat hier nog in Roeselaar? Weet je dat ongeveer?
2: Tot zondag.
0: Tot zondag. Allee, veel plezier in het schietkraam. En nu genieten van Abba. Dag Gerdy.
2: Ja, dank je wel.

0: Bij de eerste kandidaat bleef Gerli bij zijn keuze. En het werd Abba en Fernando in de Swipe of Like. En ook vandaag is er die muziekpol van de tweede kans met die vier afvallers. Eén daarvan mag zo dadelijk zegevieren. En wie het wordt, dat staat toch helemaal niet vast. Want jouw stem kan erbij in de app van Joe. En dan mag je klikken op je favoriet. A Love Like Blood van Killing Joke. It's All Coming Back To Me Now van Céline Dion. Bob Marley en de Wailers met One Love. En ook Ed Sheeran en Shape Of You. Snel stemmen, de winnaar hoor je zo meteen. Ondertussen een overzicht van de verkeersproblemen. 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Nog altijd veel hinder in de buurt van Gent. Op de ring rond Gent. En dus ook ja, de R4 en de E34. Dat komt door de ontmanteling van een oude vliegtuigbom. Het is daar afgesloten en dus ja, dat stremt het verkeer. Richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse stevig een half uur. Tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan 10 minuten. Ook richting Zelzate tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 27 minuten. Tussen de Riemensteenweg en Zelzate-West 22 minuten. En tussen Zelzate-West en de Beneluxlaan 13 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Kemzeke en Moerbeke 20 minuten extra.
1: De hits van Smit.
0: En Pink.

0: Nou, de zomer is nog niet voorbij. Lost Frequencies and Reality. Ik heb de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Love Like Blood van Killing Joke kreeg 28% van de stemmen. Bob Marley met One Love 12%. Ed Sheeran en Shape of You 13%. En de winnaar met 47% zorgt zometeen voor een baby, baby, baby. Maar dan professioneel gezongen. Celine Dion na dit.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
4: NHA. Afstandsonderwijs.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de exceps, hè?
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.

Kim Wilde en You Came. En daarvoor Céline Dion, ze overwon de andere drie in de tweede kans. Mee blaren, ja, ik heb hier bewijzen binnengekregen.

Miles Smith en Stay op deze 25 augustus. Het is toch wel ook een speciale dag voor de Joe-familie. Ik moet er toch ook iets over zeggen, want je hebt het zonder twijfel al gehoord of gelezen. Maar Rani de Koning, stopt met de avondspits. En dat is jammer, zo jammer, na 10 mooie jaren. Ze heeft dus zelf beslist om afscheid te nemen van die avondspits. En ze kijkt uiteraard met heel veel warmte terug naar de fantastische dingen en vooral naar de vele trouwe luisteraars die haar elke dag vreugde en plezier gaven. En zij met haar gulle lach, we zullen dat ook niet vergeten, want ze heeft voor Joe ook heel veel betekend en uiteraard gaan we haar ook heel veel missen. Maar dit is ook zo, ja, zo spijtig. Af en toe gebeurt het ook. En daar is natuurlijk in dit geval niets aan te doen. Maar wat heel belangrijk is, ze betekent ook heel veel voor veel luisteraars. En daarom is het ook belangrijk dat als je iets aan haar wil zeggen, dat kan uiteraard. Stuur gerust een bericht in onze app en op onze website via joe.be. Wij zorgen er echt voor dat dat ook bij Rani terechtkomt. Dit waren de hits van Schmidsgracht tot morgen tussen 1 en 4. Joe.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Afgelopen.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit
7: is Why Tell Me Why, Anissa Meijer vraagt het zich zo meteen af. En Kevin Little die wordt daar zelfs een heel klein beetje opgewonden van. Maar eerst het nieuws van 4, dat krijg je van Aline Kuitreels. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het tweede lichaam in Onet is wellicht de vader van Timeo. In Zwitserland is een Belg opgepakt na een bankoverval. En onze nationale volleybalvrouwen stoten door op het EK. In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden, wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen, met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
9: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu ook de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
8: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval. Vorig jaar in maart was dat. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. En vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
7: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Op de ring rond Gent richting Mariakerke een half uur erbij tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. En 10 minuten tussen Zelzaten-Oost en de Beneluxlaan. Richting Zelzaten 24 minuten erbij tussen Skaldenstraat en Gentzeehaven. En 13 minuten tussen de Riemense Steenweg en Zelzaten-West. Richting Brussel op de E34 28 minuten erbij tussen Kemzeke en Moerbeke. En op de Brusselse Buitenring 18 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 13 richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel.
10: Dit is Joe
11: met Anne van Elzen.

Ah, zo'n mooie berichten die binnenkomen en die gaan echt stuk voor stuk. Eén voor één in alle liefde doorgestuurd worden natuurlijk naar Rani. Karin bijvoorbeeld stuurt merci Rani voor de mooie radiojaren. Je was de zon in de avondspits, deed iedereen meelachen met je lachmomenten. Geniet nog van de nieuwe toekomst en je zal gemist worden. Ook Christa, lieve Rani, we gaan uw gulle lach missen en nog veel succes in het verdere leven. En Stefanos die vraagt nog, ja, jammer dat Rani gaat stoppen. Gaat Tom nu alleen presenteren tijdens het nieuwe radioseizoen? Tom gaat inderdaad vanaf komende maandag een nieuw radioseizoen aftrappen. Het is dus een dag vandaag met heel wat gemengde gevoelens, emotionele rollercoaster zeg maar, want na 10 warme mooie jaren neemt ons Rani inderdaad afscheid. Ze koestert ongelooflijk veel mooie warme herinneringen en vooral aan de liefste luisteraars ter wereld ook. Hè. En wil je haar zelf nog iets meegeven, laat dan je berichtje achter op joe.be en wij zorgen dan dat het op de juiste plek belandt. Alle succes natuurlijk gewenst voor onze liefste Rani met alles wat er nu komt en straks opnieuw dat ene beruchte gat in mijn playlist. Welke plaat past volgens jou bij deze bijzondere dag? Ik heb zoal wel een paar vermoedens van verzoekjes die nu gaan binnenkomen. Laat het maar weten in de Joe-app.

Oh, dat was toch een beetje zachtjes, hè, hier zo. Texas en Summer Sun. Maar nu is het tijd voor een beetje Campus the Power. Om 4:15 op deze dinsdag 25 augustus. En wat wil jij horen? Jouw verzoek in de

0: Natalia Higher Than The Sun. Zometeen. Over een goede minuut ga ik hier een plaatje spelen van een groep waarvan een van de grote personen achter deze band vandaag 77 kaarsjes mag uitblazen. Eindelijk is iets waarvoor zelfs die legendarische tong praktisch van pas komt. Ik heb het over Kiss, dat is voor zometeen.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

wit. Onder die naam is Gene Simmons geboren. En dat precies 77 jaar geleden. Legendarische zanger, bassist natuurlijk van Kiss. Maar hij was ook degene die achter alle merchandising en zo zat. Ja, zo'n beetje de Mark Koeken van de band. Zeg maar, heel veel berichten natuurlijk die binnenstromen voor Rani. Dat ze uiteraard enorm zou gemist worden. Haar lach, haar warmte. De liefde voor de luisteraars natuurlijk hier bij Joe. Ah wel, wij vinden dat ook, wij voelen dat ook. En Connie had daarom dit verzoekje van Milli Vanilli.

0: is pas dinsdag, hè, maar toch komt zo meteen de weekend al langs met Blinding Lights. En ons Britney Spears, die doet van One More Time. Ja, zo krijg je het weekend natuurlijk nooit buiten. De hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Aline Koutreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat het tweede lichaam in Onne, dat van de vader van Timeo is. Dat heeft de procureur gezegd op een persconferentie. Zijn identiteit moet wel nog bevestigd worden. Gisteren werd in de buurt ook al het lichaam van een kind gevonden, wellicht Timeo dus. De grote brand in de Hoge Venen is wellicht veroorzaakt door een landbouwmachine. Al moet verder onderzoek dat wel nog verder uitwijzen. Dat zegt nu ook het parket van Luik. Twee experten onderzoeken de brand. Dat zal wellicht nog maanden duren. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan stoten onze nationale volleybalvrouwen door naar de achtste finales. Ze wonnen hun derde groepswedstrijd van Roemenië. Het werd 0-3. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden.
0: En we gaan eens kijken hoe het zit op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. 22 minuten extra aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 16 minuten richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 18 minuten extra tussen Scaldenstraat en Zelzaten-Oost. En 10 minuten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. Richting Mariakerke 11 minuten aanschuiven tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. Op de Brusselse Buitenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de A201 11 minuten erbij tussen de Naveltunnel en Diegem Industrie.
2: Dit is Joe.

Weekend en Blinding Lights. Zometeen ons Britney Spears. You drive me crazy, maar... Oh, er is natuurlijk van alles te doen om die salmonella-uitbraak. Deze dagen in de kranten die je leest, doet mij terugdenken aan... Een paar jaar geleden, ik denk dat de jongste, Jackie, die is nu 10, die zat zo, denk ik, net in de laatste kleuterklas. En we hadden een verjaardagsfeestje georganiseerd samen met nog een ander meisje en jongetje uit de klas. En ze waren naar een boerderij geweest, hadden daar met heel de klas verse cake gebakken. Maar wat is er gebeurd? De ene nachter de andere echt waar ziek geworden. Daar was blijkbaar ook een besmet eitje aan de hand. Maar nu dus een grote salmonella-uitbraak bij het Kempis kippenbedrijf. 306 mensen die zijn ziek geworden. Maar hoe ontstaat dat nu eigenlijk? Hè? En kan het zich ook voordoen bij de kippen in jouw tuin? Want ik heb er thuis ook 5 rondlopen en ik heb die eitjes van de morgen toch ook eens goed bestudeerd. Hoe streng moeten we zijn met het voedsel in onze koelkast? Zo een kip die er al een weekje in staat, dat zullen we maar beter niet meer doen. Hè? In ieder geval, we gaan het allemaal vragen straks aan wetenschapsexpert Martijn Peters. Eerst nog een beetje zottekes doen met Britney.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ja, ik ga geen uitspraken doen over Britney Spears zelf. Ik heb ze ook al even niet meer bezig gezien op Instagram. Ik weet niet, zit ze er nu op? Zit ze er niet meer op? I don't know. Zeg, salmonella. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Ik weet nog, toen ik een tiener was, dan klonk dat zo huiveringwekkend. Dat klonk gigantisch gevaarlijk. En ook vooral van, ja, als je dat aan de hand had, dan was je toch wel heel ernstig ziek. Ik heb het ooit zelf inderdaad ook meegemaakt. En ja, je kunt er maar één ding over zeggen, hè. Salmonella staat gelijk aan. Het komt er allemaal uit. Langs voor, langs achter, langs onder, langs links en langs rechts. Maar waar moeten we nu precies over waken? Martijn Peters, de wetenschapsexpert, zowel van het VTM-nieuws als HLN, zal dat zo meteen in goede geuren, geen rotte eiergeuren, maar goede geuren en kleuren uitleggen. Na Gary Lowe en dit.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.

0: ikzelf. Heeft natuurlijk alles te maken met die gigantisch grote terugroepactie met die scharreleieren. Die werden teruggeroepen wegens mogelijke aanwezigheid van salmonella. Een eierproducent uit Geel was dat, die zo'n tweetal weken geleden in overleg met het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid die scharreleieren terugriep. 306, vermoedelijk een onderschatting zou dat zijn, 306 Belgen die heel vaak op het toilet hebben gezeten. Ze zullen dat in de koolruit ook gemerkt hebben aan het wc-papier. Maar die salmonella, Martijn Peters, wetenschapsexpert bij HLN en VTM Nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anne.
0: Ja, heb jij dat al gehad trouwens, zelfs zo'n salmonella-besmetting?
1: Ik heb, en ik ga nu even hout afkloppen, nog geen salmonella gehad tot nu toe.
0: Ja, nee, dat is, het is pas. Als je dat hebt zitten, dan kun je eigenlijk gewoon niet van het toilet. Hè. Maar goed, hoe belandt dat nu in die eieren?
1: Wel, dat komt in die eieren terecht via kippen die besmet zijn natuurlijk. Hè. En dan is er een klein percentage van die kippen die dat effectief gaat overgeven aan die eieren. En als je dan zo'n ei eet, dan kan je dan salmonella krijgen. Dat is een ontsteking van je maag-darmstelsel. Je kan het een beetje vergelijken met een uit de kluiten gewassen buikgriep. Hè. Zoals je zegt, koorts, buikkrampen, diarree, overgeven, gekluisterd zijn aan de wc voor enkele dagen, want het duurt tot een weekje kan het duren, dus plezier alom. Dan moet je je daar dan bij voorstellen, maar gelukkig geneest het wel bij de meeste mensen vanzelf.
0: Er zijn mensen die daarvoor 2 weken gaan detoxen in Italië, hè? Maar uiteindelijk kan het ook op deze manier. Nee, maar ik vraag me dan af, als je bijvoorbeeld echt domme vragen, Martijn, maar bon, hè? Stel nu dat je dat eitje hard kookt, is dat probleem er dan nog altijd?
1: Wel, nee, want salmonella, dat is een bacterie die absoluut niet tegen hoge temperaturen kan. Dus als je 5-6 minuten bijvoorbeeld al bakt op 65 graden of hoger, dus bij gekookt eitje zit hij natuurlijk hoger, ja, dan is die bacterie volledig kapot.
0: Oké. Okay. Ja, wij hebben bij ons thuis ook een paar kippen rondlopen, heel veel Joe-luisteraars ook. Hoe kunnen wij dan zelf op een of andere manier nagaan? Of zij al dan niet drager zijn van salmonella, of zij dat hebben doorgegeven aan hun ei?
1: Wel, dat is heel moeilijk, hè, want je kan het eigenlijk niet zien, zowel niet aan de kippen als het ei. Dus de meeste volwassen kippen, die zijn, zoals we zeggen, asymptomatische dragers. Dus die hebben gewoonweg geen klachten, hè, om het simpel te zeggen. Mm-hmm. En ook aan een besmet ei ga je het verschil niet zien tussen een besmet of een niet besmet ei. Die dooier is hetzelfde, dat ruikt hetzelfde, dat ziet er hetzelfde uit. In principe, het enige wat je kan ondernemen als je twijfelt bijvoorbeeld of het toch wilt laten controleren, is een mestonderzoek. Maar ik zeg dan altijd bij die kippen in jouw tuin, voorkomen is beter dan genezen als het ware. Hè.
0: Ja, hoe kunnen we onszelf daar dan tegen beschermen of hoe kunnen we dat voorkomen? Want allez, ik doe 2 keer per week mestonderzoek, hè, met de kippen, dus ik kuis gewoon kippen ook op.
1: Ja, voilà, hè, dat is al iets wat je natuurlijk kan doen. Het eerste is natuurlijk dat kippenhok proper houden. Hè, want mensen denken misschien, ja, dat gebeurt alleen met kippen in zo van die grote fabrieken waar dat kippen eieren leggen en dergelijke. Maar het kan ook even goed met de kippen in jouw achtertuin gebeuren. Hè. Dus je moet dat kippenhok proper houden. Gebruik bijvoorbeeld vaste schoenen die je aandoet in het kippenren, zodat je geen kakka van andere vogels waar de bacterie kan inzetten in dat kippenhok gaat binnenbrengen. Knuffel ook wat minder met je kippen, want er zijn heel veel mensen die
0: Martijn,
1: dat superleuk vinden.
0: Ik vind dat keiplezant.
1: Maar dan moet je wel goed je handen wassen.
0: Maar ik kus ze niet.
1: Ja. Dat is op zich ook al goed. Hè. Je ren goed afschermen, zodat er geen wilde dieren in kunnen. Geen wilde vogels die salmonella kunnen hebben. Of muizen en ratten. En dus, zoals je zegt, het hok proper maken. En dan de tweede belangrijke tip is een goede voedselhygiëne. Hè. Als je bij die kippen bent geweest, ga dan goed je handen wassen. Ook als je zelf naar het wc bent geweest, was je handen. Wassen voor en na het koken. Ga je groente en fruit, want daar kan natuurlijk ook salmonella op komen. Ga dat schoonmaken, bijvoorbeeld op voorhand. Je voedsel, zoals ik zei, al voldoende verwarmen is ook een ding. En het laatste is alles zo snel mogelijk koel bewaren. Als je schrik hebt voor salmonella, leg je eitjes dan in de frigo. Want dan kan salmonella zich moeilijker voortplanten. De meeste mensen leggen dat gewoon op kamertemperatuur. Ja, en op zich is dat oké voor de bewaring van het ei. Maar als je schrik hebt voor salmonella, dan is die koeling nog een extra factor. Maar ga vooral niet je eitjes wassen, hè, Anne, want dan kan de salmonella door de schaal in het ei terechtkomen.
0: Wacht. Dat snap ik nu niet helemaal. Dus door het eitje te wassen kan de salmonella door de door de schaal in het eitje terechtkomen.
1: Dus stel dat er salmonella in, aan de poep hangt van de kip, als die het ei naar buiten duwt en dat zit op de schaal en je gaat dan dat schaaltje wassen. Normaal zit er op het schaaltje zo'n beschermlaag die bacteriën zo buiten houdt uit het ei. Want je wilt daar natuurlijk, je moet denken, in zo'n kippenei moet een klein kippetje groeien, een kuikentje. Mm-hmm. Dus je wilt dat niet blootgesteld aan bacteriën. Als je gaat wassen, dan ga je dat laagje wegwassen en dan ga je de poriën die in dat schaaltje zitten, die zuigen dan via dat water de bacterie naar binnen en dan heb je eigenlijk de salmonella in je ei zelf erin gestoken. Dus ga ze niet wassen, wrijf ze wat proper met een doek als je toch vindt dat ze te vuil zijn, maar zeker niet onder het water steken.
0: Oké, dankjewel voor deze hele plastische tot en met de cloaca uitleg over wat we al dan niet met onze eieren mogen doen. Maar ja, ook heel praktisch, hè, want heel veel mensen die kippen eten niet, maar ja, sommigen ook. Maar vooral de eieren van de kippen uit eigen tuin. Dankjewel Martijn dat we jou hiermee mochten lastigvallen om dat te verduidelijken. Salutjes uit, tot snel. Dag.

David Bowie en Let's Dance. Zometeen nog een beetje chaos met Casanova. Of omgekeerd, de Ultimate Chaos, ja, met Casanova. Ah, eerst nog even over die salmonella-vergiftigingen of besmettingen natuurlijk. Reden is die grote terugroepactie. Hilde die zegt nog, oh, ik heb dat besteld via Collect & Go. Hoe weet ik dan nu of ik besmette eieren heb, ja of nee? Wel, daar staat op die eieren die je aankoopt in de supermarkt, daar staat een code op. Wij kunnen de codes hier allemaal niet meegeven of voorlezen, maar je kan wel terecht op hnm.be. Daar staan eigenlijk, daar kan je lijst vinden met de codes van de eieren die je beter niet meer zou eten. Jens die stuurt, oh, goed nieuws voor ons, wij kunnen vrolijk blijven doorpakken. Jens, als onze vaste wafelbakker natuurlijk. Want inderdaad, zoals Martijn het uitlegde, zodra je het ei verhit, opwarmt, boven een bepaalde temperatuur en gedurende een langere tijd, dan valt heel dat salmonella-probleem volledig weg. Ja, de tijd dat we moesten opletten met preparé en een niet goed doorbakken kip, dat is niet alleen dan niet meer. Hè. We moeten ook opletten met de eitjes. En bij twijfel, beter niet doen, denk ik dan. Hè. En nu, luid op meezingen met Ultimate Chaos en Casanova.

0: hey, straks na 5 uur dan zitten bij ons. Heel goed voor die bonnen van Beecharge, voor wat extra schoolgerief te kopen, want het is toch allemaal een duur periode, hè, nu.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: En als je nu je eigen huis een cijfer zou moeten geven op een schaal van 1 tot 10 over hoe goed het is georganiseerd, welk cijfer zou je dan geven? Ben benieuwd. Laat maar weten in de Joe-app. We bespreken het na het nieuws van 5 uur. En dat krijg je nu van Aline Koutreels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wellicht is het lichaam van de vader van Timeo gevonden. Na de brand in de Hoge Venen wordt naar een landbouwmachine gekeken. En regisseur Lucas Dont reageert op zijn Oscar-inzending. In Onet is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen, met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
3: We hebben 2 personen teruggevonden. Spijtig nog niet met afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
2: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen. Om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
4: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Izegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
2: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt. Maar dat risico wil Elian nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont, na Girl en Close.
5: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
2: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt de film in oktober in de zalen. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun 3e groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de 8e finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. En vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
0: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten aanschuiven. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Op de ring rond Gent richting Mariakerke 20 minuten tussen Gent, Zeehaven en de Beneluxlaan. Richting Merelbeke 18 minuten extra tussen Wippelgem en de Brugse Vaart. Op de Brusselse buitenring 16 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diep. En op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette door een ongeval 13 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen E17, 12 minuten erbij tussen UZ Gent en Gent-Centrum Beervelde. En op de E40 tussen Sterbeek en Berthem aanschuiven 11 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

helemaal van A tot Z kunnen meezingen. Wim Soetar was dit. Steve Miller Band komt eraan. Maar eerst moeten we het hebben over jouw huis. Als je dan nu een cijfer zou moeten geven, zo, ja, punten zeg maar. Punten op een schaal van 1 tot 10 over hoe goed jouw huis is georganiseerd. Welk cijfer zou jij dan geven? Hè? En hoeveel minuten heb jij 's ochtends zo nodig om noodzakelijke spullen te zoeken? Straks kan ik jou daar meer over vertellen, over die cijfers die IKEA vandaag heeft bekendgemaakt na hun live-at-home onderzoek. En daar zitten toch wel een paar opvallende bevindingen tussen. Bij ons thuis, wacht, ik ga even denken. Ik vind van mezelf, ik ben heel chaotisch in mijn hoofd. In mijn bewegingen, in alles eigenlijk. Maar als het neerkomt op de keuken en waar dat alles ligt, echt waar, ask me and I know where it is. Ik vind toch wel qua organisatie een dikke 8 op 10. Ah.

Cameron Whitcomb die komt er zo meteen aan met Kingdom of Fear. Maar hoe zit het met jouw kingdom daar thuis? Goed georganiseerd of niet? Ja. Moet jij veel tijd, of verlies je heel veel tijd als je bijvoorbeeld 's ochtends in de rush moet... waar zijn die autosleutels? Of wat is de sleutel van het fietskot? Of de sleutel van het fietsslot bijvoorbeeld? En vooral ook, hoe scoor jij jouw huis wat betreft hoe goed het georganiseerd is? Ik had gezegd, ja, voor mij toch wel een 8, denk ik. Een 8,5 ongeveer. En Jean-Paul, die zegt hier ook een 8. Ik heb graag dat alles, ja, dat er veel orde en structuur is. Dat is heel belangrijk voor mij. Marco, die zegt ook van, ja, ik leg altijd alles terug op dezelfde plek... of ik hang het terug op dezelfde plek, dat heeft mij alvast heel veel tijd en zoeken bespaard. En Matthias die laat ook nog weten, ja, bij mij 9 op 10 tot mijn vriendin in dezelfde ruimte is die totaal geen organisatie heeft. En ook Stefan die zegt, alles heeft zijn plekje, we vinden ook wel dingen terug, het is opgeruimd, maar voor de rest is het thuis chaos. Verklaar je nader, Stefan. En Vicky die zegt, ja, ik geef mezelf ook een 8,5 op 10 qua organisatie. Ja, bij ons is dat soms ook toch een discussiepunt. Als ze zo de sleutels niet terughangen, dus we hebben zo'n haksken in de garage en daar hangen dan de sleutels van tuinkot aan. Maar als iemand die niet heeft teruggehangen en dan zitten die zo ergens verdwaald in een broekzak of een jas of ergens weet ik veel waar, in het kippen ook, met salmonella-eieren, I don't know. Maar echt, daar kan ik mij zo in opjagen. Hè. Maar goed, als dat maar is. Zometeen een paar cijfers bekendgemaakt vandaag door IKEA. En er zitten toch wel een paar straffe dingen tussen. Hè. Dingen waarvan ik denk van, oeh, zijn wij zo slecht georganiseerd als België? Ik dacht echt dat wij toch een beetje...

Jouw huis, is dat een kingdom of orde of een kingdom of chaos? Cameron Witkoom was dit trouwens. Een nieuwe cijfers gepubliceerd door IKEA. 55% van de Belgen beschouwt hun eigen woning als goed georganiseerd. Maar dat betekent dus wel dat bijna de helft van de Belgen vindt dat hun eigen woning slecht is georganiseerd. Tegelijkertijd bewaart bijna 80% vooral spullen omwille van de sentimentele waarde. En zegt de helft van de mensen dat het zoeken naar spullen thuis een impact zelfs heeft op hun stemming doorheen de rest van de dag. Dat is, hè, als je 's morgens moet vertrekken en je verliest een kwartier tijd omdat je naar iets loopt te zoeken, waarvan dat jij weet dat jij het op de juiste plek hebt teruggelegd. Oeh. Maar goed, dat blijkt dus uit het nieuwe Life at Home onderzoek van IKEA België. Belgen zoeken gemiddeld 3 minuten per ochtend naar noodzakelijke spullen voordat ze vertrekken. Sleutels, een portemonnee, uw telefoon. Oh, hoe dikwijls zak ik mijn gsm. Dan moeten ze zo vragen aan iemand anders van het gezin. Kun jij er zo bellen alsjeblieft, want ik vind hem niet. Of die tweede passende sok. Oh, ook zoiets. Die wasmachine waarin ze altijd verdwijnen. Maar in huishoudens die zichzelf ongeorganiseerd vinden, loopt dit op tot 6 minuten. Hè, dat zoeken. Veel mensen bedenken creatieve manieren om met die rommel om te gaan. 70% heeft thuis een lade of een doos voor spullen waarvoor geen duidelijke plek bestaat. En dan hebben wij ook zo batterijen, plakband, al dat soort gerief. 35% geeft toe dat ze spullen die eigenlijk moeten worden weggegooid toch verstoppen zodat niemand ze ziet. 30% geeft aan dat ze wel eens extra dozen of manden kopen om de rommel uit het zicht te houden zonder die echt te organiseren. Ha, hoe zit dat bij jou thuis? Ben jij ook zo iemand die extra boxen koopt en zo om toch maar niet te moeten weggooien, maar ook om de rommel niet meer te moeten zien? Hoe heb jij jouw leven georganiseerd? Ben jij een ware Marie Kondo in het organiseren van alles thuis, het hebben en het houden? Of heb je zoiets van, hey, kan me geen worst schelen?

0: zeggen. Als je dan even thuis iets meer wilt organiseren of beter om het belang daarvan onder de aandacht te brengen, organiseert IKEA op zaterdag 5 september een ludieke symbolische actie. In alle 8 winkels in België kunnen klanten een eenzame sok deponeren in een enorme wasmand. En in ruil daarvoor krijgen klanten een kraskaart waarmee je dus kans maakt op een waardebon of slimme opbergoplossing. Maar Carla die stuurt dan, ja, IKEA moet niet veel praten. Ze zijn zelf chaotisch, altijd wel iets te kort in het pakket.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Hoeveel zou jij jouw huis geven op 10? Wat betreft de organisatie ervan, hoe netjes georganiseerd ben jij? Dua Lipa was dit met Dance the Night. Clue zo komt er zo meteen aan. En wat die punten betreft, dat kreeg ik een berichtje binnen van Hilde. En Hilde zegt 11 op 10. Dan dacht ik, Hilde, ik zou met u kunnen samenwonen. Ik ben er zeker van. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, dag aan.
0: Vertel een keer, wat heb jij mij gestuurd? Uw dochter zegt dat je mij in stoornis zit. Ja, mijn kinderen zeggen dat trouwens ook over mij. Meerdere trouwens. Dus, maar wat is die van u?
1: Wel ja, ik ben dus een beetje maniakaal. Ik sta dus elke morgen voor zeker een uur vroeger dat ik opsta om te gaan werken. Om alles perfect in orde te leggen, mijn bed perfect op te maken. Er mag geen rimpeltje op zijn op die deken. Om mijn afwas nog te doen, om gewoon alles perfect in orde te hebben.
0: Mm-hmm. Jij zei ook zo, waarschijnlijk voordat je op reis vertrekt, moet ook alles pik en span en proper zijn, dat je totdat het moment dat je de auto instapt, echt weten van oké, ik kom in zo'n huis terug thuis straks.
1: Ja, inderdaad. En ik werk met lijstjes en lijstjes en nog lijstjes.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet allemaal perfect in orde zijn.
0: Maar Hilde, bij wie komen ze het vragen als er iets kwijt is of als ze iets niet vinden?
1: Als ze iets niet vinden?
0: Ah ja.
1: Wel op mijn werk. Ja, bij mij.
0: Ah, voilà.
1: Geef me die code eens. En geef me die code eens.
0: Mm-hmm.
1: En geef me een keer dat. En hoe kan ik dat doen? Want ik weet dat allemaal. Dat is natuurlijk, ja, soms vervelend, maar langs de andere kant, ik win daar zoveel tijd mee om niet te moeten zoeken of opzoeken. Mm-hmm. En voor mij is dat geen stoornis, maar een pluspunt.
0: Ja, voilà. Het is maar hoe welk etiket dat je het geeft, dat Hilde, wij zijn een vat van pluspunten.
1: Ja.
0: Voilà, zo is dat.
1: Ja, voilà.
0: Okay. Zeg, merci voor uw berichtje, Hilde. Hopelijk kan je ook een beetje genieten van Clouseau nu en Louise.
1: Oh,
0: en
1: zeker.
0: Hey, blijf maar verder gaan, hoor, met jouw pluspunten. Want,
1: ja, ja.
0: Ah, ja, goed georganiseerd, dat is altijd het beste. Salut, hè. Salut.

0: Nu een uur vroeger opstaan voordat je gaat werken om het dan allemaal zo aan de kant te doen, zoals Hilde dat doet, dat doe ik misschien niet. Maar ik reken toch ook altijd 10 minuutjes zo om de vuiltassen in de afwasmachine te zetten, de sessiekes of de dekenskes in de zetel op te ruimen en de bedden niet helemaal ongerimpeld op te maken, maar toch wel zo een beetje ervoor zorgen dat ze open liggen en dat ze kunnen verluchten en dat soort zaken. En dan kunnen we met het goed gemoed vertrekken. Elke stuurt nog juist grote kuis gedaan, dan volle remork weggedaan, alles netjes opgeruimd. Dat kan zoveel deugd doen. De remork. En eens dat je begint mee wegsmijten, dan is er bij mij geen houden meer aan. Zometeen Justin Timberlake, Rock Your Body. Eerst de hoofdpunten van het nieuws van 5:30 met Aline Koutreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De familie van de kleine Timeo in Onne reageert opgelucht. Excuseer. Vooral omdat er nu eindelijk duidelijkheid is. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dan dat van zijn vader. Wat er precies met hen is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Zelzaten is de oude vliegtuigbom ontmanteld. Die werd eerder vandaag tijdens wegenwerken ontdekt. De E34 en de R4 waren daardoor een tijdje afgesloten. Dovo kwam ter plaatse en er werd een perimeter ingesteld. Intussen is die opgeheven. En regisseur Lucas Dont reageert trots nu zijn film Coward de Belgische inzending is voor de Oscars. Het is voor Dont al de derde keer, maar het wint niet, zegt hij. Of de film ook effectief genomineerd wordt, weten we pas in januari. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien bij maxima rond 27 graden.
0: Nog één quoteje om af te ronden van Anna van Bortel, die zegt: ik ben zelf heel chaotisch, maar ik weet wel altijd waar alles ligt. En Einstein die heeft daarover een heel interessante quote. Als een rommelig bureau een teken is van een chaotisch verstand, wat is dan een leeg bureau? Haha. Ja, maar met een bureau ligt wel vol, ze. 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Een half uur aanschuiven daar. Op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren ook een half uur door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 28 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 13 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent 18 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring 26 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Op de binnenring 12 minuten tussen Beersel en Neerpede en 11 tussen Neerpede en Jette. Richting Antwerpen op de A12, 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum, 12 minuten erbij. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Brugse Vaart, 12 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Dat beatboxen heb ik dus nooit gekund, hè. Maar ja, er is toch wel heel veel meer dat ik niet kan. Justin Timberlake was dit, Rock Your Body. Zometeen de Dire Straits en Sultans of Swing. Maar eerst een ding voor jou. Het nieuwe schooljaar, ja, het komt er nu echt wel aan, hè. Volgende week, dit moment, ja, is vandaag, hè, die eerste schooldag achter de rug. En daarbij horen natuurlijk bij zo'n eerste schooldag, een nieuw schooljaar, vaak ook nieuwe kleren, schoolspullen en zo voor de kids. En wij schieten jou samen met B-Charge heel graag te hulp. Elke dag testen we hoe goed het gesteld is met jouw, laten we zeggen, algemene schoolkennis van, van vroeger. 4 vragen krijg je en per juist antwoord kan je dan €50 gaan verzilveren. 4 vragen in totaal met €50 per vraag. Dat betekent dat er €200 te winnen valt. Vandaag leggen we je op de rooster met wiskunde. Ja, weet jij nog hoe het zit met breuken en procenten? Stuur dan snel nu back to school in de Joe-app. En wie weet bellen we je zo meteen op.

0: jij in je hoofd zo kan tokkelen met breuken en percenten zoals deze Mark Knopfler, dan moet je je maar inschrijven. Zometeen voor onze quiz, €200 staat er op het spel. Jij kan spelen voor bonnen van bij B-Charge. Alleen, ja, moet je wel goede vragen of goede antwoorden kunnen geven op enkele wiskundevraagjes. Het watermeloenenseizoen is bijna vervangen door het pompoenseizoen. Maar voor Harry Styles is het hele jaar door watermeloenseizoen.
1: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met vier in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Bode Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. Één jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh,
10: Lidl, dat kan tellen.

0: 18 plus, hè, waar de Harry Styles het over heeft. Nog één keer, come on Harry. Hupla, ze biedt de Macarena Los del Rio. Maar nu los in het bos met wiskunde en met Geert. Goedemiddag Geert.
1: Goedemiddag of goedenavond.
0: Ja, ja, het is dat. Het hangt er ergens tussenin. Hè. Als ik hier naar buiten kijk, is het eerder goedenavond. Zeg Geert, hoe lang is het geleden dat uw poepeke nog in het middelbaar op een schoolbank zat?
1: Dat zal een 30 jaar geleden zijn.
0: Oh, lala. Maar ja, pas op, dat zit een basis er stevig in. Hè? Want toen werd het er ook serieus ingedramd. Hè? Was je altijd al de jongen met de wiskunde knobbel of had jij andere talenten? Ja?
1: Nee, wiskunde volledig.
0: Ja, en welke richting heb je dan gevolgd? Echt wetenschappen, wiskunde ook? Of?
1: Nee, absoluut niet. Digitale technieken.
0: Ah, oh, ja, maar ja, daar moet het toch ook wel heel bij de hand voor zijn, denk ik dan. Hè?
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Zeg, school staat voor de deur. We weten allemaal, ja, dat is een beetje extra kindergeld, maar als ik het nu goed geteld had, was dat niet echt het geval. Hè? Maar goed, het is een dure periode. Hè? Het is zo'n beetje als met kerst, dat is ook een dure periode. September staat daar ook voor gekend. €50 per goed antwoord. Ik wens je €200 toe met jouw wiskundekennis. Geert, ben je er klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: De eerste is een binnenkomer. Maar ja, ik wil u geen druk opleggen hè, nu. Maar toch, dat moet ik kunnen. Hier komen ze. Stel Geert, je koopt 3 schriften van elk €2. Hoeveel moet je dan in totaal betalen?
1: 6.
0: €6, dat klopt. Eerste goede €50 is binnen. De volgende. Een kledingstuk kost €80 en is 25% afgeprijsd. Hoeveel euro bedraagt dan de korting?
1: 20.
0: Amai, goed Geertje, dat is €100. Ja, we gaan naar de rechthoekige driehoek nu. Wat is de stelling van Pythagoras?
1: De lange zijde in het kwadraat is gelijk aan de 2 andere zijden in het kwadraat.
0: De lange zijde, de schuine zijde in het kwadraat is inderdaad gelijk aan de som van de kwadraten van de 2 andere rechthoekzijden. Ik reken die goed en de formule is a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. En dan gaan we over, lieve Geert, naar de goniometrische getallen. Ik zeg er 2, maar dan heb je er nog eentje en die mag je aanvullen. De sinus, de cosinus en de...
1: Het tangens.
0: Ah, voilà, de tangens. Weet je toevallig nog wat je moet doen voor die tangens?
1: Nee, dat zit te ver.
0: Ah, de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. Zie. En dan op die manier heb je een tangens, Geert. Maar, dat was niet de vraag. Tangens, cotangens, had ik ook goed gerekend. €200, zeg, los in de sacoche. En nu los Del Rio en de Macarena. Proficiat, Geert. Goed gespeeld, zeg.
1: Dank je wel.
0: Cool, ja. De coolheid.
1: Fijne avond nog, hè.
0: Ja, hetzelfde voor

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena, ons Mia die stuurt. Wow, ik ben nooit goed geweest in wiskunde, maar deze had ik misschien ook wel gekund. Morgen trouwens, biologie, hè. Zorg maar dat je bij de les bent.

0: George en Aretha samen. I knew you were waiting for me. Op een nieuwe quiz ter waarde van mogelijk €200 is het te wachten. Tot morgen in de avondspits tussen 4 en 7. Voor mogelijk dus 4 bonnen om te shoppen. Back to school. Be charge. Morgen trouwens het vak biologie. Dus als je daar een beetje goed in bent. Of denk toch wel bijvoorbeeld te weten wat een fotosynthese is. Dan zit je misschien wel op je plek om mee te spelen. Morgen vroeg, dan kan je natuurlijk ook nog altijd meespelen. Om een plekje te scoren in Plopsaland. 31 augustus. Ja, dat is zo echt... Ja, dat bestaat al, hè, verloren maandag. Maar ik vind dat ook zo... Allez, een verloren gewonnen maandag. Zo een dagje extra vakantie waarvan je denkt... Wat gaan we daarmee doen? Ah, wel ja, meespelen natuurlijk. Met een fijne boodschap waarom je het verdient... dat kan je in de ochtend sturen naar Sven en Anke... want zij gaan daar op 31 augustus ook uitzenden. Trouwens, Bonen, Tom, die gaat meedoen in de gloednieuwe talkshow... van Ruben van Gugten, die komt er binnenkort aan op VTM. Maar die andere bonen, die zijn gepromoveerd tot superfood. Waarom precies, dat vragen we straks na 6 uur.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is jouw. Oh, zo blij met dat nieuwe nummer dat bij ons in de playlist zit. Het is Edge of Desire van Jonas Blue. Echt waar, dat is een topnummerke. Komt eraan na 6 uur naar Pat Benatar en Love is the Battlefield. En het nieuws van 6 met Aline Koutreels. Goedenavond.
3: Goedenavond. Opgeluchte reacties bij de familie van Timeo. De politievakbonden willen meer actie tegen het drugsgeweld in Brussel. En Tadej Pogacar domineert in de Vuelta. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Collega Demi van den Ede kon met de familie spreken.
4: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
5: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoek. Meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
3: Bevoegd minister Kentij zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl en Close. Je hoort Lucas Dont zelf.
6: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
3: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt de film in oktober in de zalen. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogacar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt helaas buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
0: 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Brussel E19, een half uur extra tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen Helchteren 28 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 28 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 18 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 26 minuten. Op de binnenring 12 tussen Beersel en Neerpede en 11 tussen Neerpede en Jetten. Richting Antwerpen A12, 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E40 tussen Sterbeek en Bertum 12 minuten. En op de ring rond Gent richting Merelbeek ook daar 12 minuten tussen Wippelgem en de Brugse Vaart.
7: Dit is Joe. Met

0: We kennen ze allemaal wel uit spreekwoorden als iets wat je gefrit hebt. Maar blijkbaar laten we ze in de keuken nog te vaak links liggen. Hè. Bonen, daarover heb ik het natuurlijk. Volgens experts zijn het de superfoods voor onze darmen, maar ook voor ons hart. Maar we eten er simpelweg toch niet genoeg van. Waarom ze zo gezond zijn, hoeveel je ervan op je bord moet scheppen, dat vraag ik zo meteen aan de hoofddiëtist van het UZ Antwerpen. En dat is Michael Sels. Maar eerst die fantastische nieuwe van Jonas Blue op Joe.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
1: Jonas Blue, Edge of Desire.
3: Good times.
1: Great music. Dit is Joe.

0: superfood genoemd. Maar hoe gezond zijn ze nu echt? Ja, bij ons staan ze toch minstens één keer per week op menu. Dat is zo, behalve wortelen en broccoli en spaghetti en frieten. Ja, is dat eigenlijk vast weekmenu. Maar waarom zijn bonen nu het nieuwe superfood? Ik vraag het aan Michael Sels, hoofddiëtist van het UZ Antwerpen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat hebben die bonen dat wortelen niet hebben, bijvoorbeeld?
1: Ja, ze hebben eigenlijk twee grote trends samengebracht. Al heel wat maanden, bijna jaren, is iedereen geobsedeerd door alles waar veel proteïne in zitten, alles waar veel eiwitten in zitten. En dat vinden we terug in die bonen, maar ook vezels, de nieuwe trend. Alles wat ook voedsel is voor die dierentuin in onze buik, dat vind je ook terug in die bonen. Dus het is een mooie combinatie tussen die twee, op een plantaardige manier. Meer eiwitten, meer vezels en het is nog eens supergoed. Ook. Dus ja, echt iets dat je vaak op je menu moet zetten.
0: Oké, en is dan ook nog zo belangrijk om te zien, want je hebt bij ons thuis zijn het echt zo de gewone prinsessen die wekelijks op menu staan en die, hoe heet dat, die enamé, ik kan het niet goed uitspreken, zeg, maar dat vind ik ook heel lekker. Dat zijn zo meer Japanse boontjes met zo iets grotere... Hoe heet dat?
1: Ja, inderdaad, de edamame, die je dan als aperitief kan eten. Maar je kan ook bijvoorbeeld de bonen die je bij je chili con carne doet, kan je op die manier kidney beans, zwarte bonen. Ja, je kan er eigenlijk heel veel dingen mee maken. Of je potje hummus dat je gebruikt bij het aperitief. Dat zijn allemaal manieren om meer van die peulvruchten op je menu te zetten. Eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Want een peulvrucht heeft eigenlijk van nature niet zo heel veel smaak. Dus je kan er zowel zoute als zelfs zoete gerechten mee maken. Ik heb een receptje van een chocolade brownie waar kikkererwten in zitten of zwarte bonen. Heel makkelijke manieren om zelfs in desserten meer van die goede dingen te verstoppen.
0: Oké. Ooit was er zo de discussie over gember. Daar wordt van alles over gezegd dat het gezond is, maar dan moet je dan gigantische hoeveelheden van gaan eten om echt die effecten te hebben. Hoe zit dat bij bonen?
1: Ja, je moet het natuurlijk genoeg en vaak. Ja, je moet het vaak genoeg en genoeg hoeveelheid van eten. Dus we zien nu, de gemiddelde Belg eet eigenlijk maar zo gemiddeld 4 gram van die peulvruchten per dag. Ja, dat is heel weinig natuurlijk. Dus dan heb je daar geen voordelen aan. Je zou toch moeten zien dat je een drietal keer per week een portie van zo'n 100, 150 gram op je menu hebt staan om echt die voordelen te hebben van meer vezels en meer natuurlijke proteïne uit een plantaardige bron.
0: Ik krijg hier ondertussen foto's binnen over die zei, hier zijn het nu witte bonen om te eten met een patatje erbij en een stukje vlees dat erbij zijn. Maar het is dus niet zo dat de ene boon beter is dan de andere. Hè. Ze zijn allemaal, als ik het goed begrijp, als ze in voldoende frequent op ons bord komen en in een voldoende hoeveelheid, dan zijn ze eigenlijk allemaal goed.
1: Klopt, de verschillen zijn niet zo heel groot. Hè. En als je natuurlijk heel weinig bonen eet normaal, ja, en je begint meteen heel veel daarvan te eten, ja, dan kan je die vertering misschien wel een beetje voelen veranderen. Dus bouw het stilaan op. Voeg ze eens toe aan je spaghetti saus. Voeg ze eens toe aan een aantal gerechten. Zet het eens op tafel bij het aperitief en dan ga je zien dat het echt een goedkope, makkelijke manier is om meer van die goede dingen op je menu te zetten. Okay. Het is veel leuker om te proberen meer goede dingen te eten dan altijd maar, ja, minder vet, minder suiker, minder calorieën, is deze leuke manier.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Mag ik u nog overvallen met een vraag van Mimi? Een luisteraar? Oké, die zegt, bonen zijn toch niet goed voor mensen met een slechte nierfunctie?
1: Nee, op zich kan dat zeker ook voor hun. Voor je nieren zijn bonen geen slechte keuze. Als je natuurlijk heel veel zout gaat toevoegen, want soms als je bonen uit blik koopt, ja, kan het ook zijn dat die gezouten zijn soms. Mm-hmm. Ja, dan heb je wat minder zuiver product gekozen. Maar eigenlijk kunnen ook voor nierpatiënten bonen regelmatig op het menu staan.
0: Oké, zeg Michael, dank je wel. En ik ga dat toch eens opzoeken hoor, dat gerechtje dat je daar voorstelt. Of dat dessertje tenminste, hè. Die chocolade met daarin bonen verwerkt. Daar ben ik heel benieuwd
1: naar. Het kan misschien mee op het menu of mee in de brooddoos volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar.
0: Oké, dus in plaats van bonen fretten enkel te gebruiken als spreekwoord, het ook echt letterlijk gaan doen. Want ik heb onthouden,
1: in de praktijk.
0: Proteïnen en vezels, twee zaken die verrassend goed samengaan in de bon. Dankjewel Michael dat we jou hierover even mochten bellen. Tot de volgende, hè.
1: Met plezier.

0: voor die...
1: Goedemorgen allemaal.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt.
4: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
5: Alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Hallo, Kevin hier van Prikkentik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkentik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

het ideale recept om het zeker wel in je hoofd te laten zitten. Hè? Die lalalatjes die je meekrijgt van Kylie Minogue can get you out of my head. Nog even over die bonen, fretten. Letterlijk dan in dit geval. Volgens Evelien moeten we dat doen met een receptje van Delphine Steeland. In hashtag Fitmom is dat bereid met zwarte bonen. Dus een receptje van Delphine Steeland. Merci voor de inspiratie. Hè?

0: Misschien ook eens bonen proberen in je pina colada. Hè? Wie weet, wat geeft dat dan nog, hè, op die manier. Goed, Ace of Base komt er zo meteen aan met All That She Wants. Ook Rick Astley komt er nog aan. Maar eerst maken we tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 met Aline Koutreels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een kwart van de ouders vindt dat AI verboden moet worden in de klas. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, de grote bevraging van HLN en VTM Nieuws. AI raakt al maar meer ingeburgerd, maar ouders maken zich zorgen dat hun kinderen daardoor minder goed gaan kunnen nadenken. Ook experts benadrukken dat het belangrijk blijft voor kinderen om goed te leren schrijven en redeneren. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat er nu eindelijk duidelijkheid is. Al is er nu uiteraard ook veel verdriet. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Wat er precies met hen is gebeurd, wordt nog onderzocht. En in de ronde van Spanje flikt Tadej Pogacar het weer. In de vierde etappe, een bergrit, ging hij er al op zo'n 50 kilometer van de finish vandoor. Niemand kon hem volgen en uiteindelijk kwam hij met ruim 2,5 minuut voorsprong over de streep. Pogacar stond al aan de leiding en lijkt nu al niet meer te kloppen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien en maxima rond 27 graden.
0: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de E40 tussen Boutersum en Helesien 27 minuten richting grens Nederland. Op de E314 tussen Zolder, Terlame en Houthalen-Helchteren 17 minuten. Richting Brussel E314 tot slot 12 minuten extra tussen Genk Centrum en Zolder.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Moet je natuurlijk een date night hebben. Een Ace of Base was dat. All That She Wants. 10 september. Noteer het met stip in je agenda. Want dan start het nieuwe seizoen van Date Night met onze testgoosters. Dus nog even geduld voor een verse lading gasten en openhartige gesprekken. Maar om die laatste twee weekjes wachten wat plezanter te maken, halen we deze week elke dag een parel uit de kast van het afgelopen seizoen. En vandaag is dat de fantastische Stefanie Blankaert.
1: Geen planning in de slaapkamer voor ons. Nee. Ik zou echt huiveren van het idee van zo de donderdagmiddag te moeten, up, ga maar naar boven en uw ding doen. Want dan zit we weer voor een heel week goed. Oh god, ja. Nee. Ik wil wel dat dat heel speels blijft. Ja. Heel onverwacht. Maar wij kunnen wel tegen elkaar zeggen, oh, vanavond de massageolie klaarzetten, hè. Nee. Dat wel, hè.
2: Maar durf geen kaarsen aansteken en geen muziek, hè.
1: Maar als dat dan niet gebeurt, mag dat geen teleurstelling zijn.
0: Ah, geen strakke planning dus, maar gewoon meegaan met het moment. Vanaf 10 september elke week dit soort eerlijke gesprekken in het nieuwe seizoen van Date Night. Rick Astley krijg je nog van mij, Never Gonna Give You Up, en ook straks een zomermix die eraan komt.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Keen, die komt er zo meteen aan. Somewhere Only We Know. En dan heb ik nog die heerlijke zomermix. Wat zit er allemaal in? Ik zie hier dat we de auto gaan wassen met Christina Aguilera en Missy Elliott. Maar ook Bonnie M. komt eraan met Daddy Cool en Eric Brits Call On Me, om er maar een paar te noemen.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Dat geeft onze Stijn Vinyls weg van Keen. Het album Under the Iron Sea wordt 20 jaar en een heruitgave op vinyl deelt hij dus donderdag uit. Maar deze staat er niet op dat album. Hè. Zeg, ik weet niet hoe het met hun auto gesteld is of hij al dan niet een carwashje kan gebruiken. Maar die krijg je wel nu in onze zomermix.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Hoe kun je zo'n mooie late zomerdag beter afsluiten dan met een pak goede muziek? Onder andere van Lady Gaga, Aha en Madonna. Dat wordt een muzikaal feest. Maar eerst nog het nieuws van 7 en het krijgen van Aline Koutreels. Goedenavond, Aline.
3: Goedenavond. Een kwart van de ouders wil geen AI in de klas. Opgeluchte reacties bij de familie van Timeo. En in de Vuelta is Tadej Pogacar herenmeester. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Collega Demi van den Ede kon met de familie spreken.
5: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogacar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt ver buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. En vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: 6 files staan er op dit moment nog in ons land, maar het zijn allemaal kortere. Er is er maar eentje waar je meer dan 10 minuten verliest en die staat op de E40 tussen Boutersum en Elissien. Daar moet je er 35 minuten bij rekenen. Als je in een van die andere 5 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.

Land of Confusion. Ze kunnen die titel beter veranderen in World of Confusion, denk ik. Je kreeg Genesis. Zeg, naast een pak goede platen heb ik zo meteen ook weer een nieuwe opgave voor Movie Match. Dan kun je weer 4 filmtickets winnen. Er is een nieuwe lading popnieuws. En voor het hitarchief springen we straks naar 1994. Eerst gaan we nog wat verder in de tijd, naar 78 om precies te zijn, voor ELO en Mr. Blue Sky.

En die Lady Gaga die heeft een rechtszaak gewonnen die tegen haar was aangespannen. Ze was namelijk door een merk van, hou je vast, surfplanken aangeklaagd omdat ze haar laatste album Mayhem had genoemd. Terwijl het surfmerk in kwestie ook een lijn van surfplanken had dat Mayhem heet. Nu bovendien vonden ze dat de manier waarop Mayhem op de hoes stond geschreven te hard leek op hun logo. Allemaal onzin, vond de rechter en dus wordt de zaak nu afgesloten en moet Lady Gaga niet meer naar de rechtbank gaan. Zeg zo meteen hier bij Joe nog een leuke van Madonna, Like a Prayer, maar nu eerst Aha.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Van medische kosten tot HEO-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: IKEA. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

0: Madonna. En die uberclassic Like a Prayer hier bij Joe. Kreeg een berichtje van Kurt uit Balen die zijn haar gaan scheren. Hij heeft er ook een foto bij gestoken. En dat is recht hoor, echt precisiewerk. Als ik een haag had, Kurt, ik zou je inhuren. Maar ik heb er geen. Wat ik wel heb, zijn 4 filmtickets. En die heb ik nog maar even, want ze gaan misschien wel naar jou.
1: Movie Match.
0: Want nu gaan de lichten weer uit in de zaal, want de film gaat beginnen. Sst, welke film er precies zal starten? Ja, dat is de vraag die beantwoord moet worden. Als jij weet in welke film het volgende nummer dat ik zo meteen ga draaien gebruikt is en je stuurt het me door in de Joe-app, dan maak je kans op 4 filmtickets. Dus de titel van de film waarin dit nummer gebruikt is.
1: Action! Movie Match.

0: Big Mountain. En Baby, I Love Your Way hier bij Joe. Het levert iemand 4 filmtickets op. En die iemand, dat zou zomaar eens Inge uit Zonhoven kunnen zijn. Inge, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Reality Bites.
0: Reality Bites, ja zeker. En toen ik je net belde, toen viel je bijna niet flauw. Je had het niet verwacht, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Doe je vaker mee met Movie Match?
1: Ja, toch wel bijna elke dag.
0: Bijna elke dag. Ah, kijk, zie. En de aanhouder wint. Laat dat een boodschap zijn voor iedereen die ook regelmatig meespeelt en nog nooit heeft gewonnen. Want het kan zomaar zijn dat de computer jouw naam eruit pikt. En vandaag was jij dat, Inge. Reality Bites, een film met Winona Ryder en Ethan Hawke en Ben Stiller. Onder andere van lang geleden, uit 1994, als ik me niet vergis. Maar hij zat ook nog in Jumanji, dus dat had ik ook goedgekeurd. Zeg, Inge, heb je een fijne dag gehad vandaag? Heb je je nuttig kunnen maken?
1: Ja, ik heb een hele fijne dag gehad.
0: Vertel.
1: Ik heb buiten gewerkt, in de tuin, gesnoeid en genoten van het mooie weer.
0: Oké, met Joe op de radio?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dat was even een tricky vraag. Hey, van al dat harde werk kun je binnenkort bekomen, want ik stuurde 4 filmtickets naar je op. Dag Inge, fijne dinsdag nog, dag.
1: Oké, super, dankjewel, dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Er is nog maar 1 file op dit moment, maar dat is dan wel een pittige. Op de E40 richting Luik moet je tussen Boutersum en Helissien 40 minuten aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

George Harrison, Got My Mind Set On You hier bij Joe. Ik kreeg net een heel fijn berichtje van Marcel uit Beernum. Dat is een trotse opa geworden, een driegeslacht is het geworden. Drie mannen op een rij met een heel kleintje erbij. Ah, proficiat Marcel, het ziet er een gezellig gezinnetje uit. Zeg, je kreeg dus I Got My Mind Set On You van George Harrison. En als jij je zinnen had gezet op die filmtickets die we net verdeeld hebben, dan probeer je morgen toch gewoon opnieuw als je er nu hebt naast gegrepen. Morgen dan zoeken we een waar gebeurde film over een Olympische held, waarbij je held al dan niet tussen aanhalingstekens mag zetten. Dat is cryptisch, hè? Dat is voor morgen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: allemaal koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
6: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

van Will Smith. En die Will Smith die wil graag dat de organisatie van de Oscars een beslissing om hem 10 jaar lang niet toe te laten tot de Oscar-uitreiking gaat intrekken. In 2022 gaf Will Smith presentator Chris Rock een stevige map toen hij een grap maakte over de vrouw van Will Smith. En daarop werd hij door de organisatie voor 10 jaar op de zwarte lijst gezet. En Will zou dat graag teruggedraaid zien. Een bron zegt dat hij al meermaals zijn excuses heeft aangeboden aan die Chris Rock, maar dat die de excuses niet wil aanvaarden. En zolang dat niet gebeurd is, is er van een terugkeer naar de Oscars geen sprake. Zometeen bij Joe, Amy McDonald, nu de Pointer Sisters.

Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. En het is van taart met kaarsjes vandaag bij die Amy MacDonald. Want ze is jarig. 39 kaarsen stonden er deze ochtend op die prachtige fruitbiscuit die ze deze ochtend bij de bakker is gaan halen. Zeg, ik heb er nog eentje voor het nieuws van 8. En dat is deze fijne van Tony Esposito. Dit is Papa Chico bij Joe.

0: zometeen bij Joe. I see your true colors,
1: that's why I love you. Cyndi Lauper heeft heel veel hits om uit te kiezen, maar straks haal ik deze nog eens boven. True Colors. En deze is nou weer lang geleden, dus die ga ik ook nog eens spelen. You got me begging.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Straks keren we terug naar de 80s, want in de One Hit Wonder Battle zet ik 2 heel leuke, zowat vergeten eendagsvliegen tegenover elkaar. Eerst nog het nieuws van 8, dat krijg je van Aline Koutreels.
4: Goedenavond. Een kwart van de ouders wil geen AI in het onderwijs. Bijna 40 natuurbranden in Griekenland. En Canada reageert op de nieuwe invoerheffingen van de VS. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
5: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
4: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis, voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op. Onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
1: 1 file op dit moment nog, die staat op de E40 richting Luik. Tussen Boutersum en Elisien moet je er 40 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

In Excession, on en on. En dan triest nieuws, heet van de naald. Want zo net is binnengekomen dat zangeres Dolly Parton is overleden. Begin dit jaar werd ze nog 80 jaar. Haar familie heeft blijkbaar net op Facebook bekendgemaakt dat Dolly er dus niet meer is. Ze kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Liet onlangs nog weten dat het weer een beetje beter met haar gaat. En ook in die filmpjes zag ze er best goed uit. Maar ze heeft dus helaas het niet gehaald. En is vandaag overleden op 80-jarige leeftijd, Dolly Parton. Laten we een van haar mooiste nummers nog eens draaien, die bekend werd in onze oren door Whitney Houston. Maar zij schreef het eerst en zij scoorde er eerst een hit mee. I Will Always Love You, Dolly Parton, vandaag overleden.

passend nummertje, want we zullen inderdaad altijd van haar blijven houden. Voor de vele hits en de mooie nummers die ze achterliet. Onder andere You Are, 9 to 5, Jolene en Islands in the Stream. En dus ook deze I Will Always Love You. Dolly Parton, vandaag helaas overleden. 80 jaar is ze geworden. Meer nieuws straks in het nieuws bij Aline Goudreels.

0: Murphy en Mercy kreeg je hier bij Joe. Daar straks van Aline kreeg je al het wereldnieuws. Nu heb ik nog een scheut popnieuws voor je.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 25 augustus. Joe Popnieuws met stemproblemen voor Barry Manilow. Een nobele daad van Carol G. En het jammerlijke overlijden.

0: Showpopnieuws.
1: Want Dolly Parton is vandaag overleden. Dat nieuws is een kwartiertje geleden bekendgemaakt. Dolly Parton maakte een racemhit. Ze acteerde ook. Ze viel op door haar verschijning ook wel met haar grote boezem, waar ze regelmatig ook zelf grapjes over maakte. Daarnaast had Dolly Parton ook nog haar eigen pretpark, haar eigen platenlabel. En ze deed ook heel veel voor goede doelen. Hoe ze precies is overleden, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar haar familie heeft haar overlijden wel bevestigd. Dolly Parton is 80 jaar oud geworden.
0: Showpopnieuws.
1: Deze Carol G die doneert $1,2 miljoen aan de slachtoffers van de aardbeving in haar thuisland Colombia. Ze heeft het bedrag gedoneerd tijdens het benefietconcert Colombia Voices for Life. En met dat evenement werd in totaal zo'n $3,6 miljoen bij elkaar gesprokkeld, waaronder dus $1,2 miljoen van Carol G. Vorige week doneerde Shakira trouwens ook al eenzelfde bedrag aan de heropbouw van scholen in Colombia na de hevige aardbeving daar.
0: Showpopnieuws.
1: En Barry Manilow die sukkelt ook met zijn stem. Hij heeft afgelopen weekend een paar concerten in Las Vegas moeten annuleren. Officieel was de reden een combinatie van technische en stemproblemen. Maar ik vrees dat het toch vooral om de stemproblemen gaat. Want eerder deze maand heeft hij ook al een show in Kentucky moeten annuleren omwille van dezelfde reden. Nu, als alles terug in orde is, treedt hij overmorgen alweer terug op in Las Vegas. Benieuwd of dat effectief ook gaat gebeuren.
0: Showpopnieuws.
2: Good times, great music.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.

De zomer is nog lang niet uitgezongen. Morgen opnieuw vlotjes richting 26 tot 28 graden. En ook donderdag is er nog van dat. Dus ik dacht, dan kunnen plaatjes als deze ook nog wel. Lorca en Ritmo della Noche. Paul Simon die heeft vandaag iets te vieren, want vandaag wordt zijn legendarische album Graceland 40 jaar. Een album dat in heel wat opzichten bijzonder was, niet in het minst omdat het werd opgenomen in Zuid-Afrika, in een tijd dat het apartheidsregime daar nog aan de macht was. En omdat er heel wat te vertellen valt over dat album Graceland en hoe het tot stand is gekomen, is er nu een boek geschreven over dat album. Days of Miracle and Wonder heet het en het ligt nu bij de Boekenboer, maar een Nederlandstalige vertaling is er wel nog niet. Dit is de titeltrack. Graceland, Paul Simon.

Bad Liar van Imagine Dragons. Zeg, het nieuws van de dag is ongetwijfeld wel dat Dolly Parton is overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. 80 jaar is ze geworden. Straks gaan we nog iets draaien van Dolly Parton. Laat maar weten wat dat mag zijn. En als je goede herinneringen hebt aan Dolly Parton of ze heeft iets betekend in je leven, dan mag je dat ook altijd delen met ons in de Joe-app. Zometeen is er weer de One Hit Wonder Battle. Eerst nog even kijken naar de weg. 1 file staat er op dit moment nog. Die kun je vinden op de E40 richting

0: overlijden van Dolly Parton zijn dus nog steeds welkom in de Joe-app.
1: One Hit Wonder Battle.
0: Maar eerst gaan we iets anders doen in de Joe-app, namelijk de One Hit Wonder Battle. Want ja, een One Hit Wonder, dat is toch een klein beetje als een autopiloot die één keer een Formule 1 wedstrijd wint, maar daarna niet eens meer zijn auto in een ondergrondse parking kan zetten zonder een borduur te raken. Kortom, één groot succes en daarna niks meer. En zo zijn er heel veel, hoor, van die eendagsvliegers. Dus we zijn nog wel eventjes zoet voor de One Hit Wonder Battle. Vandaag heb ik twee hele leuke uit de 80's. Van die platen die je nog wel kent, maar van je denkt, lang geleden. En jullie mogen bepalen welke van de twee ik straks nog eens voluit ga draaien. Dat doe je in de Joe-app. Helemaal bovenaan tik je gewoon jouw favoriet aan. Je hebt de keuze tussen deze twee.

Dat was een project van de Brit Richard Anthony Hewson. Zijn initiale RAH vormde dus ook de titel van het project Raband. Als producer zat hij achter de knoppen bij heel wat wereldhits, maar zelf scoorde hij er maar eentje. En dat was deze hele mooie Clouds Across the Moon. Kun je voor stemmen of je gaat voor deze? Motels was een Amerikaanse band die zowat flirtte met de New Wave en ze hebben in die scene wel meer bekende nummers, maar qua echte hits bleef het maar bij deze ene, Suddenly Last Summer. Welke van de twee wil je horen, de Raw Band of Motels? Stemmen kan in de Joe-app.

mooie. Deze van James Morrison en You Give Me Something. In de Joe-app was de One Hit Wonder Battle het gesprek van de dag. Je had de keuze tussen Raband en Motels. En het was heel, maar dan ook echt heel spannend. Met een klein verschil. 52% voor de winnaar, 48% voor de verliezer. Dus dat scheelde maar een tiental stemmen. Om maar te zeggen, als je je favoriet wil horen, moet je altijd even de moeite doen om de app open te doen en je favoriet aan te tikken. Want voor je het weet gaat die andere plaat met de overwinning aan de haal en krijgt die een draaibeurt. Dus als je zo meteen niet jouw favoriet hoort en je hebt niet gestemd, ja, dan ligt het uiteraard een klein beetje aan jezelf. Zijn jullie gegaan voor dat ruimtegesprek tussen een vrouw en haar man in de kosmos? Of zijn jullie gegaan voor dat New Wave-achtige plaatje van Motels? Eens kijken wie die 52% heeft gehaald. Dat is niet dat ruimtegesprek. Bij gevolg is het dat andere plaatje, Suddenly Last Summer, van Motels.

0: van Dolly Parton. En deze 80s classic krijg je ook nog. Want het nieuws van de dag, het zal zo meteen ook bij Aline in het nieuws zitten, is natuurlijk het overlijden van Dolly Parton. Gaan we straks nog op terugblikken. Maar eerst dus Aline met het nieuws van 9.
1: Goedenavond. Ja, ik heb maar één hoofdpunt. Hè. Dolly Parton is overleden. Country-legende Dolly Parton is dus overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. Het nieuws komt hard binnen, ook in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, misschien raar dat ik dat zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon. The Queen of Country.
0: Tot zover alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al weken kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. En vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

0: Dolly Parton met een van haar mooiste nummers, You Are. Vandaag is er dus overleden op 80-jarige leeftijd Dolly Parton. En dat doet blijkbaar toch wel wat met jullie. Ik kreeg heel wat berichten binnen in de app. Onder andere van Sandra uit Kanthout. Dolly, alweer iemand die er heel mijn leven was. Veerle uit Sint-Niklaas, die stuurt... Goedenavond Stijn, dit raakt mij nu toch wel echt, dat overlijden van Dolly Parton. En Marcella uit Waasmunster, die stuurde ook nog een berichtje. Dolly Parton, zulke mooie nummers gemaakt, samen met Kenny Rogers onder andere. Ze kunnen hun muziek nu bovenaan samenbrengen. Wie ook mooie herinneringen heeft aan Dolly Parton is Steve uit Bosbeek. Dag Steve.
1: Dag Stijn.
0: Want er is bij jou wel iets bijzonders aan de hand met Dolly Parton. Hè? Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Mijn moeder die is 4 jaar geleden overleden. Mm-hmm. En ja, zij danste vroeger mee als zus in zo'n inline clubje in Antwerpen.
0: Ah, ja, ja.
1: En zij danste altijd op het liedje van eentje van Dolly Parton en Kenny Rogers. En ja, dat eigenlijk, mijn tante was eerst overleden, dus de zus van mijn moeder. Mm-hmm. En dat was ook gedraaid op haar begrafenis.
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder die wou absoluut ook dat op haar begrafenis weer gedraaid.
0: Ja.
1: En nu in januari is mijn vader overleden. En ja, die wou toch ook dat nummer op zijn begrafenis gedraaid hebben. Dat hebben we dan ook gedaan.
0: Ah ja, dat is al wel mooi dat het eigenlijk beide jouw ouders bindt.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. En ook mijn tante, hè. Dus met die zijn ze nu in de Nederland aan tante.
0: Ja, ja. Doet het overlijden van Dolly Parton jou dan iets extra?
1: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Ik heb daar enkel maar een paar nummertjes van gekend, maar mijn ouders die waren daar eigenlijk echt grote fan van. En iedere keer als ik haar hoor, dan gaat direct natuurlijk een belletje rinkelen. Nee, ja,
0: dan komen de herinneringen.
1: Dat doet toch
0: boven.
1: Wel iets. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Okay.
0: Steve, bedankt om jouw mooie verhaal met ons te delen. Bedankt, hè.
1: Dankjewel Stijn.
0: Dag.
1: Tot ziens. Dag.
0: En wie ook een mooi verhaal heeft is Winne. Winne, goedenavond.
2: Dag Stijn, goedenavond.
0: Zeg, want Winne, jij hebt ze ooit echt ontmoet, hè? Je hebt ze echt gezien, je hebt ze echt gesproken.
2: Ja, maar dat is een andere ervaring. Persoonlijk heb ik eigenlijk niet zoveel met country muziek dat gevoel.
0: Huh?
2: Maar het is een zeer innemende persoonlijkheid. En ik heb haar inderdaad mogen ontmoeten toen ik woonde en werkte in Los Angeles.
0: Huh?
2: Heb ik haar ontmoet in een restaurant. Trouwens van een Belg, Eddie Kerkhoffs.
0: Ah ja, oké. Okay. En daar kwam ze dan ook af en toe.
2: Ja, maar die herinnering is mij altijd bijgebleven. Nogmaals, country en western is niet mijn dada.
0: Huh?
2: Maar het was de vrouw op zich. Zij was daar trouwens voor professionele redenen. Ik geloof dat zij toen moest presenteren een show in Los Angeles, MCA, Music Country Awards, huh? Denk ik. Dat was in 2000, dus we spreken over een kwarte eeuw terug.
0: Huh?
2: Maar kijk, dat zijn zo van die momenten die bijblijven. En nu dat nieuws komt van haar overlijden, dan komen die herinneringen terug boven van verdorie. Ze is er niet meer.
0: Ja.
2: Een beetje onwezenlijk.
0: Ja, ja. Ze viel natuurlijk op door haar verschijning. Het is daarom dat je ze misschien ook direct zag zitten toen je daar in dat restaurant was.
2: Ja, ik zeg het. Ja, inderdaad. Ja. Een grande dame.
0: Ja.
2: Zeker een zeer mooie décolleté. Ze was klein van gestalte, maar het was een grote dame. Zeker omdat je weet, wat ze allemaal deed voor de goede doelen.
0: Ja, absoluut.
2: Niet voor te stellen wat die allemaal deed. Mensen weten dat niet altijd. Ze had ook dat pretpark van Dollywood. Ze was een enorme goede zakenvrouw, maar ze was filantroop op en top.
0: Ja.
2: Dus dat alleen al, dat verdient respect.
0: Maar was ze aanspreekbaar dan? Want je hebt haar gezien, ben je daar op haar toegestapt of hoe heb je dat gedaan?
2: Normaal doe ik dat nooit. Ik heb het wel gedaan. Ik heb een aantal jaar in Los Angeles gewoond en gewerkt. En je komt af en toe wel eens een keer een bekend iemand tegen.
0: Mm-hmm.
2: En mijn idee is van, laat die mensen met rust.
0: Ja.
2: Die wonen, werken hier, die moeten respecteren, privacy. Maar ja, die was inderdaad zo ontvankelijk en zo open. Ik kon het niet nalaten om goedendag te zeggen. Ik heb een handtekening gekregen van haar. Ik koester ik enorm. Dat zijn zo van die momenten nu dat het bericht kwam. Ik heb het vanuit jouw mond gehoord dat ze was overleden.
0: Ja.
2: Dat raakt mij, dat doet mij iets. Ja. Ja.
0: En wel met meer Joe-luisteraars, merk ik in de job. Hey, Winne, bedankt voor je mooie verhalen.
2: Graag gedaan, Stijn.
0: En wij gaan nog eens dat nummer draaien, dat ook voor Steve, die een mooie betekenis had. Een nummer dat gespeeld werd in zijn vader, moeder en tantes begrafenis. En ongetwijfeld op heel wat andere gelegenheden. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton.

Kenny Rogers en Dolly Parton. En de dood van Dolly Parton doet blijkbaar toch echt wel iets met jullie. Ik blijf heel veel berichten binnenkrijgen in de Joe-app. Onder andere van Petra uit Hamond-Achel. Die stuurde: mijn dochter, nu 26, zingt Jolene al mee. Al vanaf ze een kleuter is, dat is ons liedje voor in de auto. Christophe uit Meulebeke die stuurt: oei, toch verschoten van het nieuws over Dolly Parton. Plots liepen er wat tranen over mijn wangen. Sonja die stuurt dat ze net terug is van een weekendje in Pigeon Forge, de geboortestreek van Dolly Parton. Ze is daar naar het Wassenbeeldenmuseum geweest en ze heeft toevallig ook net een foto genomen met het wassenbeeld van Dolly. En u hoort er dus ook over het overlijden van Dolly Parton. En Wesley uit Ninoven die was blij dat we You Are nog eens speelden, want hij zei dat hij en zijn vrouw ondertussen al 28 jaar gelukkig samen zijn, waarvan 22 jaar gehuwd. En als we onze huwelijksbelofte vernieuwen, dan zal You Are opnieuw de openingsdans zijn. Dolly Parton vandaag dus overleden op 80-jarige leeftijd. We gaan door hier bij Joe met David Bowie en Mick Jagger.

0: David Bowie en Mick Jagger. En gisteren was het alweer 45 jaar geleden dat de Rolling Stones hun topalbum Tattoo You uitbrachten. Met daarop onder andere die grote hit Start Me Up. Werd een top 10 hit voor de band in ons land. En 4 jaar later lukte dat nog eens de top 10 halen. Maar dan dus aan de zijde van David Bowie met deze Dancing in the Street. Zometeen bij Joe krijg je nog een heerlijke uit de 80's. Simple Minds Promised You a Miracle. Maar eerst gaan we met het gat schudden met Shakira. Hips Don't Lie.
1: Up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.
1: Up in here.

altijd zo'n tophit. Simple Minds and Promised You a Miracle. Zometeen zetten we koers richting 1994. Dat was het jaar dat er een nieuw jongerenprogramma op tv kwam dat zich afspeelde in de telefooncentrale van de Jongerenfoon. Al werd het wel veel meer dan een

0: Hits die je van voor tot van achter kunt meezingen. Ze hebben ze graag bij Joe, zoals deze Supertramp en Give a Little Bit.
1: Het hitarchief.
0: En nu flits ik je even terug naar het mooie jaar 1994. Dat was het jaar waarin Nelson Mandela in Zuid-Afrika verkozen werd tot president. En dat was groot nieuws, want de man had jaren in de gevangenis gezeten omwille van zijn verzet tegen het apartheidsregime. En dat uitgerekend hij dan de eerste zwarte president werd, dat was toch wel een overwinning. En 1994, dat was ook het jaar dat op de toenmalige BRTN een nieuw jongerenprogramma op de tv kwam. Buiten de zone van en met Bart de Pauw.
2: Ah, als jij ons niet onder de deur, wel ditje. Hé, moet je mara.
0: Buiten de zone, heerlijke serie was dat. Onder andere Bram, Aniek en Wesley, die wisten dat nog in de Joe-app. En hoe zag de top 3 van de charts eruit op 25 augustus 1994? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Good Shape, die waren altijd gekleed in van die oversized kostuums, zoals dat toen de mode was. Ze kwamen precies recht uit de etalage van de Peek en Kloppenburg. Ze stonden toen in 94 op 3 met Give Me Fire.
1: Nummer 2.
0: For One. In Amerika waren die zo populair dat ze gewoon werden opgegeten als die buiten kwamen. In Europa liep het iets minder storm, maar met deze scoren ze toch ook een hele grote hit. I Swear stond toen op nummer 2.
1: Nummer 1.
0: En wie schitterde er op 1? Ah, dat waren deze heren. Wet, Wet, Wet uit de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral met Hugh Grant. Love is all around.

Wat een topplaat stuurt Sylvie uit Pelt. Ja, dat klopt, Sylvie. En dus daarom draaien we hem graag. Peter Schilling en Major Tom, völlig losgelöst. Opvallend moment afgelopen weekend op Pukkelpop. Daar stond Natasha Bedingfield namelijk in een tent die ongeveer 15.000 bezoekers aankon. Maar de massa die strekte zich echt veruit tot buiten de tent. Iedereen wilde haar horen. En vooral dan de hit Unwritten, een song die ook bij de jeugd van nu nog altijd immens populair is. En toen ze die Unwritten begon, waren er eventjes problemen met het gsm-netwerk. Dat is echt waar. Er waren zoveel mensen die tegelijkertijd hun gsm aan het gebruiken waren om het nummer live te streamen, dat ze even het dataverbruik voor bezoekers op de wei moesten terugschroeven, om ervoor te kunnen zorgen dat eventuele noodoproepen toch nog gedaan zouden kunnen worden. Straf toch eigenlijk dat een nummer dat meer dan 20 jaar oud is, zoiets teweeg kan brengen. Dit is dat nummer dat de gsm-masten heeft doen

Justin Wellington en Aiko Aiko. En bij het volgende nummer moet ik altijd denken aan die ene scène in Titanic, waarin Jack en Rose samen in het ruim in een oude auto kruipen voor een stevig potje rampetampen, met als resultaat steamy windows. Dat is Tina Turner bij Joe.

0: Tina Turner en haar Steamy Windows.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: En het was u misschien al opgevallen, maar ik heb vandaag geen oproep gedaan voor suggesties voor de leste zijn de beste. En dat komt omdat ik vandaag zelf de laatste plaat beter ga kiezen. En dat heeft een reden. Gisteren was ik er niet, dat was je misschien ook al opgevallen. We hebben namelijk onze trouwe huiskater, onze Fons, moeten laten inslapen. Nu, onze Fons, dat was een beetje een speciaal verhaal. Hij zat namelijk in een asiel na een inbeslagname door de politie. Om dus maar te zeggen dat de vorige thuis van Fons geen ideale thuis was. Hij zat ook al even in het asiel toen wij gaan kijken zijn. En er waren ook al mensen langs geweest, maar hij bleef toch zitten. Waarschijnlijk omdat hij helemaal niet aanhankelijk was, omdat hij zich wegstak door wat hij had meegemaakt. Nu, toen kwamen wij dus kijken. En voor de eerste keer knipperde Fons naar vreemden, zei de oppas van het asiel. Nu, een kat hoeft niet te knipperen met de ogen als dat niet nodig is. Wij moeten dat doen als mens om onze ogen vochtig te houden. Maar bij een kat is dat dus niet zo. Een kat die knippert alleen als hij of zij zich goed voelt. Dus het mooie was dat wij niet onze Fons kozen, maar dat onze Fons ons eigenlijk heeft gekozen door te knipperen toen. Wij dus naar huis met de Fons en dat bleek de meest lieve, rustige en aanhankelijke kat ooit. We hebben hem veel liefde gegeven, maar we hebben eigenlijk nog veel meer liefde teruggekregen van hem. En iedereen die een huisdier gehad heeft, die weet wat dat met je doet als zo'n beestje er dan ineens niet meer is. En dus speel ik zo meteen een plaat voor onze Fons en voor alle luisteraars die alles een huisvriend hebben moeten afgeven. En sommige mensen gaan dat onnozel vinden, want ja, hij is er niet meer. A, B, een beest weet toch niet dat het voor hem of haar is. En C, het overlijden van een mens is vele malen erger. En dat klopt allemaal, maar toch wil ik een klein gebaar even doen om hem te bedanken voor alle vriendschap die we van hem hebben gekregen. Onze Fons.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen gaan we samen de nacht in met onder andere Roxette. Ik heb Bas Seyra nog voor je, Ozark Henry en Elton John onder andere. Maar eerst nog het nieuws van 10 en dat krijg je van Aline Koutriels.
1: Goedenavond. Dolly Parton is overleden en een brandstoflek zorgde voor hinder op de luchthaven van Charleroi. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampte al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon. Dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden, omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid en een aantal andere moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm dan, tot 27 graden. Donderdag droog en nog ietsje warmer, rond 30 graden. En vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar uiveren goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van countrymuziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moesten afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en een groot verlies voor miljoenen mensen. Dolly Parton was 80. Er rijzen veel vragen over hoe de vader van de kleine Timeo zomaar kon verdwijnen. De man werd veroordeeld voor zware geweldfeiten en zat thuis met een enkel band. Hij mocht enkel onder voorwaarden zijn huis verlaten voor werk of om boodschappen te doen. Eind juni verdween hij samen met zijn zoontje van 5. Je hoort Lisbeth Wiseur van het agentschap Justitie en Handhaving.
2: Die enkelband heeft geen GPS, dus als die zich buiten de perimeter bevindt, kunnen wij die inderdaad niet lokaliseren. Dat zou natuurlijk heel veel werk zijn om iedereen, en we hebben vandaag meer dan 2000 mensen onder elektronisch toezicht in Vlaanderen, om iedereen elke minuut te kunnen monitoren waar dat die dan zou zijn. En natuurlijk, ja, een enkelband is ook bedoeld als een reïntegratiemaatregel, dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
1: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker 1 op de 4 spelers in de American voetbalcompetitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.